weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgennacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de achtste finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvésaus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Ga je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij Fomar,
21: voordeelmarkt. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
0: Het is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam, Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-dorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Harderwijk en Strandnulden 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam, Bergen-op-Zoom, liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijerland, 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West, 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.
22: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: Altijd een beetje raar als ik een plaat van Thomas Bergen draai. Want Thomas en ik hebben hetzelfde vriendinnetje gehad. Maar ik was gelukkig de eerste. Dus wat dat betreft.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow.
0: Ik heb
1: met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Welkom. Nieuwe single trouwens van Thomas Bergen. En als je de keuze had. Welkom bij Noordzee. Het is 29 juni en we zijn van start. Het is een lekkere dag, hè? Ben een beetje door het weekend heen gekomen. Met al die hitte. Ja, hitteplan. Uitgevoerd. Vandaag ook de dag van de tropen. En het is vandaag modderdag. Nou, kijken of we vandaag met modder kunnen gooien. Arriva, die rijdt speciale busregeling naar Avonturenpark Hellendoorn. Ze wachten daar erg veel drukte kennelijk. En de PSV en Feyenoord die beginnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Die zijn daar lekker vroeg mee, kan ik je vertellen. Welkom.

Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. Dat moet verenigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele anderen live.

laatst nog een groot concert gaf ze in AFAS. Je hoorde Miss Montreal en Marathon. Dit is Radio Noordzee. Goedemorgen. Morgen, spannende dag, hè? 30 juni. Hebben we uitgeroepen tot de dag van het Nederlandstalige lied. En dat gaan we groots vieren met veel artiesten. Ik ga daar later deze ochtend nog meer over vertellen. Maar zometeen heb ik voor jou nodig eigenlijk iets qua nederpop. Welke nederpopplaat zou je graag willen horen als

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
19: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Smeuïg en rijk gevuld... Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
21: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmedicatie is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot 150. Het vergiftigingencentrum van het UMC Utrecht maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmiddelen vaak niet zijn goedgekeurd. 4 dagen na de aardbevingen in Venezuela hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar dat zal naar verwachting nog flink stijgen. En Nederland moet tegen Marokko minder kansen weggeven dan ze in de groepsfase deden. Volgens bondscoach Ronald Koeman ging er veel goed, maar waren de 4 tegendoelpunten te veel. Nederland-Marokko is vannacht om 3 uur. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
3: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
23: Redelijk normale
0: ochtendspits vanochtend op de A12. De naar richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging. Tussen knooppunt Paugraven en knooppunt Valburg 17 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging in 6 kilometer file.

regen in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: gek.
1: Oh, maak me nou niet gek. En je weet hoe dat ontstaat. En dan lopen ze gewoon achter het podium. Met elkaar te kletsen. En zeggen, oh, maar hey, maak me niet gek, hè. Hey, maak me niet gek. Dat is een hit. Zo ontstaan die liedjes vaak. Leuk. Je hoorde Lil Klein, Samen Welte, pardon. En de Amsterdamse Zomer hier bij Radio Noordzee.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Zo dadelijk Amar voor je. Stem in je hart, nieuwe single komt eraan. Is dat voor de Nederpop Pepper van Dennis Silvan. Wij maken je altijd blij met het werk van Doe Maar. En dan ben ik zelf 37 jaar, maar die van 32 jaar... ja, zo voel ik me nog steeds. Kan je die draaien?
2: Jazeker. De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

door Emma Heesters en Russo en Liefdesverdriet bij Radio Noordzee, waar we morgen op de 30e groot feest hebben. We gaan namelijk de dag van het Nederlandstalige lied vieren. En dat gaan we volgend jaar ook weer doen. En het jaar daarop, ik heb het gewoon geclaimd. 30 juni, dag van het Nederlandstalige lied. En daar komen veel gasten langs morgen. Dagje van Sineke, Kimberly Francis, Jaap Rezema, Simon Keijzer, Kido van der Graaf. Het Goede Doel. Revival, moet ik wel zeggen. Drie J's komen langs, alle drie komen ze. Samantha Steenwijk, moet nog doorgaan. Frans Duits, Jorieke Sterken, Justin de Wild, Vroger. Ach, Rutger, nou ja, van Barneveld is klaar. Morgen, 30 juni, de dag van het Nederlandstalige lied. We gaan het vieren en dat doen we op een manier zoals...

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
4: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem.

0: WK-deals.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloot.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt, staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Hintam en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A50 Oss richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file.
0: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: vandaag.
1: Robert van Heemert, Zandloopstel, hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands, goedemorgen. Maandagochtend, zo meteen Yves Berensen. En we gaan deze ochtend koffie drinken, ochtendkoffie. Met een zanger of zangeres, vandaag is het Arjo Witkamp. Hij heeft een nieuwe single, Ga met me mee. Gaan we alles overhoren zometeen. Maar eerst even voor Marco.
2: In de verte spreekt een stem, die ik herken van onze ruzies, over kleine misverstanden.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

Ja, het is wel een goede tip, kreeg ik van de week van iemand die zegt... Ja, Sylvan, die ventilator in je huiskamer, daar sta je wel een beetje mee te blazen. Maar je moet eigenlijk, moet je ervoor zorgen dat je de warme lucht naar buiten blaast met die ventilator. Dus in plaats van dat je koude lucht naar binnen blaast, moet je proberen om die warme lucht naar buiten te blazen. Dat vond ik wel een goede tip eigenlijk. Ik

ga ik eens eventjes melden aan mijn vrienden bij de radio. Dus hierbij doe er wat mee, zou ik zeggen. Hadden mee zometeen Gerard Joning ook. En richting de ochtendkoffie met Arjo Witkamp deze ochtend. Maar eerst hij voor de zoon van Boudewijn de Groot. Heeft ook een muzikale loopbaan en doet hij goed. Ik denk wel een van de, nou ja, leukste plaatjes uit de jaren 90. Van Nederlandstalige bodem. Mag ik daar

0: fantastisch, hè? Dat je al zo lang die hoge stem kan houden. Ja, die onderhoudt hij goed, hoor. Hij heeft natuurlijk ook een zangcoach. Gerrit Joling hoorde je, en rood, wit, blauw. Om Oranje nog een klein beetje een boost te geven, hè? Het is de Radio Noordzee met zo dadelijk knallers voor je. Van Monique Smit en Raccoon komt er ook aan, Oceaan. En ik zei het al eerder deze ochtend, we gaan de ochtendkoffie drinken. Je eerste bakje koffie. Drink je samen terwijl je luistert naar de nieuwe single van Arjo Witkamp. En we gaan hem ook even bellen. Ga met me mee. Hoor je zo meteen hier bij jou.
1: Radio Noordzee.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, meldt Omroep Gelderland. Het is alleen onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er verder door in de problemen komt. Jeugdzorg wil meer pleegouders hebben, want het zijn er nu te weinig. Veel mensen stoppen ermee, waardoor kinderen die hulp nodig hebben nergens naartoe kunnen. Er is al jaren een lange wachtlijst. En in Oostenrijk is een grote reddingsoperatie aan de gang. Door modderstromen na zwaar onweer zijn honderden toeristen vastkomen te zitten in het Kaunertal, vlakbij Italië. Ze worden met legerhelikopters geëvacueerd. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
3: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
5: Het is druk op de A12. Vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11. Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12. 3 kilometer file. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoop het Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen en dat duurt tot 7.

0: en ik wil je helemaal...
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met Arjo Witkamp. Arjo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ruislaars van Radio Noordzee.
0: Ja, hoe is het met Arjo Witkamp?
2: Ja, met Arjo Witkamp gaat het hartstikke goed, man. Het is... De zon die schijnt, de lucht is blauw, we hebben rond de 30 graden en mijn nieuwe single is uit.
0: Ja, gefeliciteerd ermee, hè. Ga met me mee, heet de single inderdaad. En een plaat die heb je goed getimed qua gevoel, hoor.
2: Nou, dat vind ik ook wel, ja. Hij slaat wel in nu met die hitte en dan lekker die zomerse klanken. Dat is wel, dat is wel top.
0: Ja, omschrijf de plaat eens, want we gaan zo op de draai natuurlijk. Maar wat kunnen de mensen verwachten zo? De mensen?
2: Ja, dus ik denk vanaf het moment dat ze hem horen, dat ze denken bij de rij van ja, dit klopt wel met... Brand met het weer.
0: Ja, zonnebrand.
2: Die Latin House wat als basis erin gefungeerd is. Ja. Aangevuld met de trompetters en de gitaren. Ja, het maakt het één zomers feestje.
0: Ja, ben je een beetje mediterraans of niet? Hou je van de zon? Ben je een...
2: Nou, sinds een paar jaar wel, ja. Ik moest er in het verleden niet zo heel veel van hebben, maar... Sinds dat ik een paar jaar geleden voor de eerste keer naar Ibiza ben geweest...
0: Oh.
2: Ben ik wel omgeslagen en... Is dat wel nu aan mij besteed, ja.
0: Ja, ik vind het zand zo vervelend. Ik vind de zon wel leuk, maar zand en zo... Ja, mag het tussen je tenen zitten.
2: Ja, dan is de zee weer voor de spoel je weer af. En,
0: ja, dan moet je weer terug. Hoe loop je dan terug? Weer door het zand?
2: Nee, ja, dat is wel altijd ellende, ja.
0: Inderdaad. Dat is een gedoe.
2: Maar gaat toch weer in die slippers zitten of waar dan ook...
0: Het is een eerste wereldprobleem, hè. Hey Arjo, hoe ziet jouw zomer eruit? Wat gaan we doen? Veel optredens?
2: Qua zomer, ik moet nog een paar weekjes mijn gewone arbeid doen. Dan heb ik vakantie.
0: Wat doe je dan?
2: Tussendoor lekker. Ik werk voor de... Oh, nou, dat mag ik niet noemen natuurlijk. Maar ik werk voor de organisatie die de auto's helpt als ze pech hebben, zeg maar.
0: Oh, de ANWB?
2: Ja, die ja. Oh, dus ik mag het wel benoemen. Nou, ja,
0: ik heb het al gezegd.
2: Dus daar werk ik voor en ik ben verantwoordelijk bij de retailvestigingen. Ja. Om daarvoor te zorgen dat alles goed verloopt.
0: Oh, wat goed, joh.
2: In de winkels.
0: Ja, dus nog een paar weken werk en dan?
2: Dan vakantie. In de tussentijd ja, lekker aan het optreden in de weekenden.
0: Ja.
2: En met de vakantie gaan we in ieder geval richting... daar komt mijn vriendin vandaan, gaan we richting Polen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Voor een anderhalve week.
0: Ja.
2: Dan terug en dan nog een paar dagen in Duitsland. Ja, en voor de rest dan... joh, voor je het weet zijn die 3 weken weer om.
0: Ja, zonde.
2: En is gewoon weer aan de arbeid. En dan gaat de klokje weer verder. Hè?
0: Maar je zei tussendoor, in de weekenden zing je veel. En we gaan nu van jouw zangtalent genieten hier bij Noordzee. Ga met me mee jouw nieuwe single, Arjo Witkamp. Dankjewel, een hele fijne zomer.
2: Hey, super. Jij ook en jullie ook allemaal. Geniet van de zomer.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon. En dat was het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
16: Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden. Op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe, 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoop het Gorkum, 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoop het Ewijk en Knoop het Grijsoord. De vertraging is een half uur.
14: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee.

tropen. Nou, dat klopt wel, hè? Dag van de tropen. Lekker alles openzetten. En het is vandaag ook een modderdag. Modder, even lekker een modderbad nemen vanavond. Of even gooien met modder, mag ook. Arriva rijdt vandaag speciale busdienstregeling naar avonturenpark Hellendoorn. Omdat het anders te druk gaat worden, dus hou daar rekening mee. En er is qua voetbal wel nieuws. PSV en Feyenoord die beginnen nu al aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Nou, daar zijn ze lekker

0: Harry Verbeek had de plaat in zijn hoofd en wilde het gaan uitbrengen. Maar ja, hij zei, ik ben niet zo'n fantastische zanger, dus ik moet iemand erbij hebben. Stef Eckel zei, ik wil graag. Wij zijn Oranje, hoor je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Waarin wij meesters en meesteressen een erepodium geven. Platen die we niet elke dag draaien, maar die we ook niet willen vergeten. Zo ook deze plaat. En ja, hij heeft een gouden randje. Paul Eduard. Het is Ik Wil Jou laat nog een keer gedaan door andere artiesten. Maar dit is het origineel.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

morgen 30 juni hebben we een speciale dag voor jou gepland. Namelijk de dag van het Nederlandstalige lied. En daarin komen heel veel artiesten langs. Ik zie Vroger staan, ik zie nou een hele lijst eigenlijk. Sineke komt langs, ik zie Justin de Wild komt langs. En Rutger van Barneveld komt ook langs. En ze gaan het live zingen. En ik hoop natuurlijk dat Rutger... Nou, dat denk ik eigenlijk wel zeker. Dat Rutger van Barneveld deze zomerknaller ten gehore gaat brengen live.

0: lekker hè. Goedemorgen. Radio Noordzee maakt je wakker. 3J zometeen. En Damian van Os hoor je hier bij Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
12: Hamster.
14: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
15: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Over 5 jaar moeten die in de helft van alle operaties worden gebruikt, staat in de nieuwe defensienota die de NOS al heeft ingezien. Supermarkten willen geen zuivelflessen inzamelen als er statiegeld opkomt. Volgens eerder onderzoek brengt het de voedselveiligheid en volksgezondheid in gevaar. Er wordt onderzocht hoe het dan wel moet gebeuren. En de politie deed een opmerkelijke ontdekking vannacht in Breda. Daar reed een jongen van 15 rond in de auto van zijn moeder. Agenten brachten hem naar huis en hij kreeg een boete, want de jongen had geen rijbewijs. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
15: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
17: Het is nog redelijk druk op de weg. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 25 kilometer file tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Maarn en Knoop Lunetten. 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A50 Oss richting Arnhem. 11 kilometer file tussen Knoop het Valburg en Grijshoort door een kapotte vrachtwagen.

is Demian van Os. Je hoort hem hier bij Noordzee en Diamanten Ring in de ochtendshow. Gaat snel voorbij, hè, die uurtjes, hè? Weet je niet? Ja, vanaf 7 uur, hè? Niet vergeten. Ochtendshow van Noordzee. Dankjewel, Petra uit Houten. Foto van haar heeft ze gestuurd. Enorme courgette in de handen. En er staat in de moestuin. Hallo Noordzee, Petra uit Houten hier. Kijk mij nou eens. Mijn moestuin doet het zo goed dat ik inmiddels courgettes weggeef aan de hele straat. Nog iemand interesse? Nou, ik zal het even hier vragen. Misschien Charlotte van de receptie. Dat vind ik misschien wel interessant. Maakt vaak courgettesoep, weet ik. En een appje van Rob uit Zandvoort. Net een uur de auto staan poetsen. Stap een meter achteruit. En precies inderdaad, ja hoor. Luchtaanval van de Miel. Ja, die zitten vaak te wachten volgens mij, hoor. Denk je niet? Ik denk echt dat die zitten te wachten op de glimmende auto's. Hey Silvan, Carla hier. Lekker aan het luisteren. Kopje koffie erbij. Hoef vandaag niks te doen. Zal me blij maken met Danny de Munk en Vrienden voor het Leven. Vond ik zo'n leuke tv-serie. Ja, en Danny heeft toen de tijd, omdat het nog een beetje Amsterdamse was, heeft hij speciale spraaklessen genomen om netjes te zingen. En dat hoor je ook terug in deze tune. Luister maar eens. Vrienden voor het Leven hier bij Noordzee.

Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. Dat moet verhevigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele anderen live bij Radio Noordzee. Ik voel de hand.

Marleen Sahupala. En heel veel plezier met haar. Niet vergeten, morgen, hè, dus 30 juni, de dag van het Nederlandstalige lied. Wordt een hele bijzondere dag. Ik hoop dat je vanaf 7 uur erbij bent. Want ja, we gaan een feestje vieren samen met jou.

0: beste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana komt tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, 1-literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP nieuws.
19: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

dag. Maar ja, we zijn deze dag nog maar net begonnen. Het is even over 10. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar Marleen op Radio Noordzee op deze maandag 29 juni. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Deze nieuwe week, een gezellige week ook. Want je hebt het ongetwijfeld meegekregen als je vaker luistert naar Radio Noordzee. Want het is hier morgen de nationale dag van het Nederlandstalige lied. Hebben we gewoon bedacht en dat kunnen wij. En dat gaan we goed vieren. Straks hoor je er nog veel meer over. Zometeen krijg je ook nog een shownieuws update. Want de redactie van shownieuws is druk bezig om de laatste nieuwtjes voor je te verzamelen. De link van Marleen. Een nieuwe natuurlijk, hè, deze hele week. We hebben ook een nieuwe Radio Noordzeester. En heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. Toontje Lager, die ga je zo meteen horen. Media, die komt er nog aan. En eerst eventjes deze prachtige stem van Zoe Levi. Dit is een nummer Sluit Me In Je Armen. En wat is het hard gegaan met deze zangeres. Haar carrière gaat als een trein.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Sylvia Geersen is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een mishandeling. De

en gaf gelijk aan te willen spelen, aldus de bondscoach. Het kindje stierf al voor de wedstrijd tegen Tunesië, maar dit werd nog niet extern gedeeld. En Monique Westerberg heeft behoorlijk wat kritiek gekregen. De ex van André Hazes wordt door volgers aangesproken op haar opvoeding. Op Instagram deelt ze een fotoreeks van haar bezoek aan het concert van Lil Kleine, waar ze samen met haar zoontje Dre Hazes aanwezig was. En op een van de video's is te zien hoe de jonge Dre meerapt met Lil Kleine. Ja, die toch wel bekend staat om nummers over seks, drank en drugs. En dat schiet bij meerdere mensen in het verkeer.

Gelukkig ben ik niet zo bang. Morgen vieren we een groot feest hier op Radio Noordzee. In de studio komen allemaal artiesten langs. Samantha Steenwijk, ik noem er maar eens even gewoon een paar. De 3J's, Rutger van Barneveld. Sommigen gaan ook zelfs live optreden hier. Allemaal goede redenen om morgen ook naar Radio Noordzee te luisteren. Ik ben

11:30, straks onze nieuwe Radio Noordzeester, die in het Engels is begonnen met zingen, maar al vrij snel overschakelde naar het Nederlands. En met succes. Straks hoor je wie het is. Eerst Miss Montreal en Banner.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: Tour.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer.
7: Here we go.
6: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elk

0: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Ik bleef geloven van Numidia.
1: De Radio Noordzeester van de Week.
0: Een nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe ronde en ook een nieuwe Radio Noordzeester. Uiteraard, het is altijd een artiest die zijn of haar sporen echt verdiend heeft in de Nederlandstalige popmuziek. En deze hele week is onze Radio Noordzeester Edcilia Rombly. Edcilia Francisca Rombly, zo heet ze volledig. Ze is geboren op 13 februari 1978 in Amsterdam. En voordat ze echt doorbrak bij het grote publiek, begon haar zangcarrière eigenlijk een beetje als een grapje. Zo heb ik me laten vertellen. In 1995, toen zij met twee andere zangeressen de R&B-groep Dignity vormde. Nou, die naam die staat voor Dignified Individuals Giving New Insight to You. Dignity dus. Nou, Nederland leerde haar als soliste een jaar later kennen toen ze meedeed aan de Soundmix Show. En voor de jongere luisteraars, de Soundmix Show, daar kon je dus mee aan meedoen. Je had een playback show, daar kon je dan een artiest playbacken. Maar de Soundmix Show, daar moest je dan wel echt live zingen. En daar kon je dus een artiest nadoen. En een beetje helemaal aangekleed zoals die artiest. En het werd gepresenteerd in de tijd door Henny Huisman. Miljoenen kijkers. En daar deed Edcilia het nummer van haar grote idool, Olita Adams. I Just Had To Hear Your Voice. Een prachtig nummer. Haar stem lijkt overigens ook best wel op die van Olita Adams. Weer een jaar later, in 1997, wint zij de Europese Soundmix Show met dat nummer. En dan gaat het eigenlijk heel snel met haar carrière. Want in 1998 doet ze mee aan het Eurovisie Songfestival en eindigt ze op een hele mooie vierde plek.
1: De Radio Noordzeester van de Week.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch.

0: achterbank.
1: De achterbank van Tessa June. En we gaan alweer rap naar de klok van 11 uur. Zometeen in het tweede uur hier op Radio Noord. Ze hebben Marleen natuurlijk heel veel meer lekkere Nederlandstalige muziek. Hè? Wie staan er op de gastenlijst? Marco Borsato komt eraan. Wesley Bronkhorst, Tino Martin bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een nieuwe link van Marleen die alles te maken heeft met dit bloedhete weer. Normaal gesproken grijp ik dit moment altijd even aan om nog een kopje koffie te halen. Maar met deze temperaturen denk ik dat het slimmer is om voor een glaasje water te gaan. Yeah.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is. Een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP nieuws.
11: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

wegen, want het tweede uur is begonnen. Suzanne en Freek hoorde je, daarvoor Kido van der Graaf. Waarom nou niet? Ja, straks de nieuwe link van Marleen deze hele week. En die heeft eigenlijk alles te maken met het weer. Ja, eigenlijk is dit die bloedhitte wel het meest besproken. Misschien op voetbal na het meest besproken onderwerp bij de koffiemachine. Morgen is natuurlijk een bijzondere dag. Want dan besteden we hier de hele dag aandacht bij Radio Noordzee aan de dag van het Nederlandstalige lied. Ja, daar gaan we echt een groot feest van maken. Een heleboel artiesten komen langs om dat samen met ons te vieren. Ik noem een drieus. Een René Vroeger. Een aantal artiesten gaat ook live zingen hier. We hebben publiek in de studio en dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak, maar daarom juist bijzonder en heel erg gezellig. Ja, onze Radio Noordzeester van deze week die heeft meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Maar dit duo ook. En ze deden dat nogal succesvol. Ze treden overigens nog steeds veel op samen, maar ook apart van elkaar. Zo is Maxime al jarenlang vaste cast bij Edwin Evers Band. En Franklin Brown, die toert met zijn eigen Tiny Little Big Band. Maar voor dit duo begon het dus eigenlijk allemaal op dat Eurovisie Songfestival. Met dit heerlijke nummer. De eerste keer.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Danny Braaf, de schoonvader van André Hazes, is getrouwd met zijn grote liefde Germaine Smolders. En Danny kijkt met veel liefde terug op de bijzondere trouwdag. Al zijn niet alle momenten meer even scherp.

zijn vrouw en familie en gaf gelijk aan te willen spelen, aldus Koeman. Het kindje stierf al voor de wedstrijd tegen Tunesië, maar dit werd nog niet met de buitenwereld gedeeld. En een ongemakkelijk moment gisteravond in Oranjezomer. Helene Hendricks zag zich tijdens de live-uitzending genoodzaakt om in te grijpen nadat twee mannen in het publiek voor onrust zorgden. Helene richtte zich rechtstreeks tot de heren die meerdere keren opstonden en luidruchtig aanwezig waren. Ik zie nu al twee keer dat mensen weglopen. Dat is prima, maar doe dat dan geruisloos. Ik ben er nu klaar mee. Anders gewoon move, aldus Helene. De mannen boden vervolgens luidkeels hun excuses aan en verlieten

0: Dus ook een nieuwe link. Op deze plek in het programma draai ik deze hele week een plaat die te maken heeft met de zomer. Dat is de link die de platen gemeen moeten hebben met elkaar. Ja, misschien als jij daaraan denkt aan zomer, dan krijg je ook al wel wat titels in je hoofd als je daar zo over nadenkt. Laat ik beginnen met een nummer van André van Duin uit 1984. Hij heeft twee nummers gemaakt achter elkaar, singles, die refereren aan dat heerlijke zomerse gevoel. En hij heeft een vertaling gemaakt van het origineel, dat een Frans nummer is. Het werd geen grote hit, gek genoeg, maar toch ben ik er wel van overtuigd dat je in ieder geval dit nummer gedeeltelijk mee kan zingen. Want het is zomer.
1: De link van Marleen.

is onderzoek gedaan naar hoe vaak wij mensen liegen gemiddeld per dag. Het verschilt een beetje. Eerlijke mensen die kunnen tot 2 keer per dag liegen. Dat zijn dan leugentjes om best willen. Dus soms bijvoorbeeld dan vraag je aan iemand, hey, hoe gaat het? En dan zegt iemand goed, terwijl dat feitelijk niet helemaal waar hoeft te zijn. Middelmatige leugenaars die liegen 3 tot 5 keer per dag. En als je vaker dan 6 keer per dag liegt, ja, dan ben je veelvuldig leugenaar. Kinderen, dat is ook gebleken, die verdraaien de waarheid nog het meest 10 keren per dag. Met dit feitje kan ik je ook meteen vertellen dat het bijna 11:30 is. Dan weet jij dat jij nog een paar minuten hebt om mij te laten weten dat ik ze zo meteen voor jou kan draaien. Laat het me weten door die berichtknop in te drukken op de website radionoordzee.nl.

0: radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

De kapitein, deel 2. Akda en de Munnik. En dan is het nu tijd voor het verzoekje. Pieter heeft mij een bericht gestuurd. Ja, wel meerdere hoor. Nou, Pieter niet, maar ik heb meerdere berichtjes ontvangen. Hé, wat ben ik weer lekker duidelijk. maar ik heb die van Pieter uitgekozen. Hij wil heel graag een nummer horen van Yves Berendsen. Ja, dat is hier bij Radio Noordzee natuurlijk al helemaal geen probleem. Hij heeft er niet echt een titel bij gegeven. Dus ik dacht, nou, volgens mij doe ik eigenlijk iedereen wel een plezier met Terug in de tijd.

Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. En dat moet verenigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele

Het is bijna 12 uur. Mijn tijd zit erop. Maar we hebben wel gloednieuwe lunchpresentatoren voor deze week. Want ja, het is maandag. Het zijn deze week Ferry, De Liz en Shaquille. Die nemen het lunchprogramma over van 12 tot 1 zijn zij bij je. Ze hebben hun favoriete Nederlandstalige muziek meegenomen natuurlijk. En je kunt ze ook nog vragen stellen. En dat doe je ook via radionoordzee.nl. Die WhatsApp-knop, dat gaan ze zien. Zij weten precies wat jouw vraag is. En ja, wie weet, beantwoorden ze hem wel. Heel veel plezier bij deze mannen tijdens de lunch. Nog een hele fijne maandag. En veel plezier morgen natuurlijk bij de dag van het Nederlandstalige lied.

0: Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld.

0: prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie!
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale treinen naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP nieuws.
8: De dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: De Radio Noordzee Lunch. Met Ferry de Lits en Shaq.
1: Bluff en Nielsen met mannenharten op Radio Noordzee. Hallo en welkom. En leuk dat je deze week met ons, Ferry de Lits en Shaq, gaat lunchen.
2: Ja, we hebben de heerlijkste Nederlandstalige hitjes, zodat je boterhammetje nog lekkerder smaakt. Maar nu eerst Afro Bros, John West en Billy Dans. En Billy Dans heeft zijn naam in deze tune verwerkt, hè, Ferry?
1: Ja, ik zie het.
2: Hoe heet hij dan?
1: Dans met jou!
2: Ja!

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: parkvloer en sneller met Parkje Biertje Vrienden. En wat hebben we nu als volgende, Ferry?
1: Ik heb iets van Corrie Konings. Hmm. Ja, ik wilde dit liedje er echt in. Mooi was die tijd. Doe me terugdenken aan heel lang geleden. In de auto met mijn vader en mijn moeder. Cassettebandje, elke keer omdraaien. Mooi was die tijd.

0: Zij hoort bij mij. Die jongens van Criss Cross, ze blijven maar bangers gooien, hè?
1: Ja. Dat is niet normaal, hè?
0: Nee.
1: Guus Meeuwis komt dadelijk ook nog langs. En Sven Versteeg en Lange Frans, ook zij zijn van de partij.
2: Hè? Het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: The stories are true.
15: The story has just begun.
16: Disney's Vaiana, kom tot leven.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
18: Are you ready to be the hero?
16: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: 200% puur Hollands. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Ferry de Lits en Shaq.

0: Radio Noordzee Lunch. Met Ferry de Lits en Shaq.
1: Ja, Sven Versteegh, Lange Frans, zij zijn op proevenpad. Hey, leuk om al jullie reacties te lezen die binnenkomen via radionoordzee.nl. Wij hebben een vraag van Dylan Ronda.
2: En de vraag luidt: hoe ziet jullie droomvakantie eruit?
3: Van Baco in Monaco, misschien?
4: Of een Moët in Loret.
3: Ja, heerlijk. Waar ga jij nou het liefst heen, Ferry?
1: Nou, ja, ik ga heel graag naar Spanje. Even kijken. Ik wil heel graag nog een keer naar Bali. Daar wil ik echt een keer naartoe. Ben ik nooit geweest, ja.
3: Ja, dat lijkt me ook wel leuk.
1: En Thailand, daar staat ook nog wel op mijn lijstje.
3: Ja?
1: Ja, dat schijnt echt...
3: Je houdt wel van Azië, hè?
1: Nou, ik ben er nog nooit geweest.
3: Nee.
1: Ik hou niet van heel lang vliegen, maar ik moet er toch een keer aan geloven, denk ik.
3: Oké, okay, ja. Ik ga toch lekker terug naar Curaçao. Lekker chillen op het strand.
1: Daar waait het ergens, of niet?
3: Nee, joh.
1: Nee?
3: Soms. Is lekker.
1: Lekker, door de wind.
3: Nou, Dylan, bedankt voor je vraag. Dit is Miss Montreal met Door de Wind.
5: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: met Small Verlies. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste lunch van de week.
1: Leuk zeg. Morgen zijn we er even niet, want dan hoor je Johnny de Mol tussen 10 en 1 tijdens de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee.
0: Nou, dat werd tijd, hè? De dag van het Nederlandstalige lied.
1: Gezellig.
0: Nou, wij zien elkaar en spreken elkaar woensdag weer, zeg.
1: Ja.
0: Veel plezier straks met Wouter en maak er een mooie dag van. Dit zijn Robert van Hemert en Donnie. Mooi, red dat nou!

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: discounter.nl.
1: Bestel je obu op netlink.nl.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproef, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsen. Bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht, met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: De dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Geen simpele rijmerij, maar betekenisvolle en rake teksten. Dat is waar Diggy Dex voor gaat. Dit was samen met J.W. Roy. Treur niet, de ode aan het leven. Een hele goede middag. Wouter hier met Hollandse Hits voor Luc. Hij heeft lekker vakantie. Ja, dat is jaloersmakend, hè. Maar even goed bedankt dat je ook vandaag weer gekozen hebt voor Radio Noordzee. Dat betekent dat je gebruik mag maken van de 200% Hollandse hitgarantie. De komende 10 minuten van Rutja Kot, Wolter Kroes en nu Fleming samen met Meteor.

opvlieger. Nurtja Kot hoorde je. Ze staat begin volgend jaar weer op het toneel met haar eigen theatervoorstelling. En dat is bijzonder, want nou, dat is alweer een jaartje of 7 geleden, hè, dat ze dat deed. Goedemiddag, Wouter hier bij de Hollandse Hit. Ja, vandaag is de warme lucht uit ons land enigszins verdwenen. Het is hartstikke koud hoor, met 22 tot 26 graden. En pas op, er is lokaal ook nog kans op een bui. Heb je hem al gehoord? De nieuwe hitflits van deze week. In handen van de zanger die 14 en 15 november Ziggo Amsterdam vult.

0: info op radionoordzee.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Gelukkig. Karwei, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: 100%.

0: dit.
1: Hij scoort aan de lopende band, deze Mart Hoogkamer. Samen met Billy Dans was dit. Maar een nieuwe samenwerking met Russo ligt ook alweer klaar. Ja, dat kan niet anders. Dat gaat ook een echte zomerhit worden.
0: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
1: Met zo direct Volumia voor je. En ook de WK-versie van Pons Peurings. Feestje komt eraan. Maar eerst, zoals elke maandag bij Luxo rond dit tijdstip, een Eendagsvlieg. Ja, een track die je waarschijnlijk wel heel goed kent. Maar de band of de uitvoerende heb je daarna eigenlijk nooit meer gehoord in met iets anders. Nou, deze band die speelt al sinds begin jaren 80 met elkaar samen. En in 1986 scoorden ze een grote Nederlandstalige hit. En hierna zijn de muzikanten bij andere artiesten gaan meespelen. Want ja, die wilden ook wel een beetje mee profiteren van deze talentvolle gasten. Denk dan aan Marco Borsato, Karin Bloemen of Treintje Oosterhuis, om er even wat namen te noemen. De band treedt nog steeds samen op, gelukkig wel. En hun grote hit uit 1986 hoor je nu. Dit is de Pasadena Dream Band en Zandvoort.
0: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

0: popmuziek is groter dan ooit. Dat moet verhevigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele anderen live bij Radio Noordzee. De eerste officiële dag van het Nederlandstalige lied. Morgen op Radio Noordzee. Alle info radionoordzee.nl.
1: Hey maat, waar is het feestje van onze Oranje dan? Tijd om te knallen. Ja.

0: altijd wel te raken, Xander. De gevoelige snaar, het is over, je hoort de Volumia. Hey, morgen is het...
1: De dag van het Nederlandstalige lied.
0: Een nieuwe traditie die Radio Noordzee wil lanceren. Nou, dat gaan we gewoon morgen doen, 30 juni. Schrijf het op en maak er zo'n reminder die elk jaar terugkomt van... 30 juni, de dag van het Nederlandse lied. En tevens ook de geboortedag van André Hazes. Het is maar even dat je het weet. Maar morgen hebben we de hele dag bij Radio Noordzee allemaal artiesten over de vloer die in elke show wel komen optreden. En tijdens de middagshow van René Verkerk, ja, dan ben jij er misschien ook wel bij. Want dan is onze kroeg met studio voor de luisteraar open. En dan hebben we een 3 uur durende afsluiting, zeg maar, van de dag van het Nederlandse lied. Nou, daar kun je dus bij zijn. Had je je even moeten opgeven, ik neem aan dat je dat gedaan hebt. Ik hoop dan ook dat ik je morgen even kan spreken. Dat zou leuk zijn, toch? Huh? Met een bitterballetje en een drankje erbij. De dag van het Nederlandse lied. Morgen op Radio Noordzee. Dit is

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan €900.000 binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog. En de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank- en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachten vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Het was de herkenningstune van de eerste Big Brother. Han van Eyck hoorde je bij Radio Noordzee. Heb je het meegekregen afgelopen weekend? Er was een landelijke storing in die systemen van Rijkswaterstaat. Hierdoor konden bepaalde bruggen niet worden bediend, werkte cameratoezicht niet overal en konden er geen rode kruisen worden gezet tijdens een ongeval bijvoorbeeld. Ja, en dus kan er wat mij betreft ook een kruis door de betrouwbaarheid van Rijkswaterstaat op de digitale snelweg, vind je ook niet? 200% puur Hollands, die luistert naar Radio Noordzee, ik ben Wouter. En wat houdt de Sterren van Nederland bezig vandaag? Je hoort het zometeen in je dagelijkse shownieuws-update. En ik draai die hit van Lil Kleine samen met Samuel Welten. Eerste zangeres die dit weekend nog schitterde op Concert at Sea. En nee, dat kwam niet omdat de bliksem was ingeslagen. Nee, dat klonk gewoon als een klok. Dit is Zoe Levi.
1: Hoe was je?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Jan Smit is vanochtend verrast met de allereerste Radio Noordzee Oeuvre Award. Hij ontving de prijs in de ochtendshow voor zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek en ter ere van zijn 30-jarig jubileum als artiest. Hij zegt er ontzettend trots op te zijn en zijn eerste award was een Radio Noordzeester in 96. Dus daarmee is de cirkel natuurlijk mooi rond. Hij ziet het alleen niet zitten om nog 30 jaar door te gaan muziek maken. Dan ben ik al lang gestopt, dat kan ik je wel verzekeren, zei hij. En aankomende donderdag start André de Jeu weer met zijn Vrijthofconcerten, de 20e editie alweer. Maar vandaag

verkoop daarvan start woensdag. En Danny Braaf, de schoonvader van André Hazes, is getrouwd met zijn grote liefde Germaine Smolders. En Danny kijkt met veel liefde terug op de bijzondere trouwdag. Al zijn niet alle momenten meer even scherp. We waren volgens mij rond 3:30 pas in het hotel, vertelt hij lachend aan Shownieuws. En dochter Noah Braaf en schoonzoon André Hazes hadden nog een verrassing voor Danny en zijn vrouw in petto. Namelijk een prachtige speech. En dat raakte Danny diep. Ik had het heel erg gehoopt.

thuis voor Hans de Boy is tegenwoordig Malta. Ja, daar woont hij tegenwoordig. Afgelopen weekend minder nieuws dat naar buiten kwam over Hans. Er werd namelijk bekend dat het contact met zijn zoons is verbroken. Hij vertelde in een interview dat hij zijn zoons ook al een jaar niet gezien heeft. Je luistert naar Radio Noordzee in heel Nederland via DAB Plus te ontvangen. En op sommige plekken via FM. In Amersfoort bijvoorbeeld op FM 99.5.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk.

0: en veilig wereldwijd? En is het eigen risico van je huurauto gedekt? Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
6: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn.

Samen met Bluff, ik ben niet meer bang. Als je straks naar huis rijdt en dat wil doen met een glimlach, zorg dan dat je de middagshow van Radio Noordzee aanzet. Wat een middag. René, Kobus en Jonathan zorgen voor het laatste nieuws en de beste hits voor onderweg naar huis. Nou, gewoon even Radio Noordzee aanzetten, dan komt het allemaal helemaal goed. Zometeen Suzanne en Freek voor je op Radio Noordzee. Eerst Stef Eckel, op verzoek van Patricia. Dit is De Woonboot.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

Dat is wel de plek waar elke voetbalwedstrijd begint. Halverwege de grasmat. Suzanne en Freek hoorden je op Radio Noordzee. Ja, en vanavond wordt er weer gevoetbald, hè. Oranje staat tegen Marokko. Hopelijk spelen we 19 juni een wedstrijdje in New Jersey. Daar wordt namelijk in het MetLife Stadium de WK-finale gespeeld. Maar ja, eerst even die hoorde nemen, hè, tegen Marokko. Wat ga jij doen? Zet je de wekker om 3:00 vannacht? Ja, wie weet zie je dat dan gebeuren. Vincent!

aan alles, hè. We hebben hem weer afgegeven. 200% Hollandse hitgarantie. Boudewijn de Groot was dit. Nu is het tijd geworden voor Gordon en Replay.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niets bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nogal even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: meteen ook naar Nederland komt.
1: Goedemiddag, Wouter op Radio Noordzee. Het zijn de Hollandse hits die er voorbij komen op deze maandagmiddag. De warme lucht is een beetje uit ons land verdwenen. Temperaturen variëren tussen de 22 en 26 graden. Je zou bijna een jas aan doen als je daar buiten gaat. En er is lokaal kans op een bui, dus je bent gewaarschuwd. Laatste shownieuws krijg je zometeen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Astrid Holleder vertelt in de Telegraaf openhartig over haar kansen op liefdesgebied. En door aanhoudende veiligheidsmaatregelen die haar dagelijks leven bepalen, valt het voor haar natuurlijk niet mee om een liefdespartner te vinden. Ze zegt dan ook dat een relatie het niet gaat worden op dit moment. Sinds augustus vorig jaar is ze uit de anonimiteit gestapt en is nu regelmatig te zien op tv en in podcasts.

0: familie en gaf gelijk aan te willen spelen, aldus Koeman. Het kindje stierf al voor de wedstrijd tegen Tunesië, maar dit werd nog niet met de buitenwereld gedeeld. En aankomende donderdag start André Rieu weer met zijn Vrijthofconcerten. Dat is de 20e editie alweer. Maar vandaag kondigt de violist aan dat hij ook in de zomer van 2027 terugkeert naar Maastricht. Rieu staat volgend jaar in ieder geval van 1 tot en met 4 juli op het beroemde plein in Limburg. En de kaartverkoop daarvan start woensdag.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Ja hoor, hou hem maar lekker omhoog. Rowan Hens op Radio Noordzee, de nieuws omhoog. Vergeet het niet, hè, morgen, 30 juli, de dag van het Nederlandse lied hier bij Radio Noordzee. De hele dag artiesten over de vloer en jou misschien ook wel. Want René Verkerk presenteert live vanuit de kroeg de middagshow. Morgen

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen.

0: Brusselse wafeltoertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. En dat moet verhevigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele anderen live bij Radio

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook! Uit de meterkast!
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
10: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de 2e verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van der Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de 2e ronde van Wimbledon. En was in 4-6 te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het verkeer van 4:15. Er zijn 45 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Daar is je vertraging 33 minuten. De A2 Amsterdam-Den Bosch voor Nieuwegein 27. En de laatste is ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug. Daar is je vertraging 28 minuten.
3: Waarom zijn we zo vroeg komen? Ze is nog niet eens binnen.
2: Nee, ja, ik heb geen flauw idee. Ik denk dat we Thomas Berger vanmiddag moeten vragen of hij een paar liedjes extra wil zingen, willen we het allemaal weer rechtbreien.
3: Mag ik dan ook eerder naar huis?
2: Ja, nou, ja.
3: Dat mag sowieso wel. Om 4:30 beginnen, maar dat is ook goed. Moeten we nu al beginnen?
2: Ja, kunnen we over uren schrijven eigenlijk hier?
3: Nou, ik ga het wel doen.
2: Ja, ik ook. 6 minuten eerder.
3: Oké, nou, ik druk wel op mijn knop, dan gaan we maar. Goedemiddag.
0: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu René Verkerk.
4: Radio Noordzee. Let op.

0: ik zie er nog zo staan hier in het Huis van de Hollandse Hits. Onze nieuwe vriendin Sineke.
1: Ach, ja, en weet je wat het leuke is? Sineke vertelde hier dat een van haar guilty pleasures en ook wel iets stiekem is wat ze doet, is dat ze op de sloffen en badjas de kinderen naar school brengt.
2: Huh?
1: Maar ze had sloffen, ja, met alle respect Sineke, het zag er niet uit.
0: Nee.
1: Het zag er echt waar, dan kun je zelfs in de auto, dat kan niet.
0: Nee.
1: Ze heeft bij haar een paar schitterende Radio Noordzee sloffen gegeven. Ja, en die draagt ze gewoon ook buiten.
0: Ja, ja, okay. Ja, ze heeft, laatst heeft ze er een foto van gemaakt. Het bewijst dat ze ze ook echt draagt. Dus, maar jij hebt ook van die sloffen voor je verjaardag.
2: Ja, ik heb ze nog steeds. Ze zitten heerlijk.
1: Goeie sloffen.
2: Ja, ze zijn goede sloffen.
0: Ga je er ook mee naar buiten, Menno, of niet?
2: Nee, ik ga er niet mee. Nee, het is voor binnen.
0: Dat vind ik dus ook, ja. Maar, maar Sineke hebben we carte blanche gegeven.
2: Okay.
0: Zij mag dat als enige in Nederland. Okay, maar jij moet ze vooral binnen
2: dragen. Ja, nee, dan slijten ze minstens wel, hoop ik.
0: Ik heb zo'n zin in. Morgen op de een of andere manier, de dag van het Nederlandse lied hebben we natuurlijk morgen.
2: Oh ja.
0: Ik heb er zo'n zin in.
2: Ja, ik heb
0: er zin in. Maar er komen ook heel veel luisteraars morgen. Maar denk jij niet, als die luisteraars ons dan zien, dat

0: stem zijn, hè?
1: Ja,
0: he,
1: ja.
0: Natuurlijk veel publiek.
2: Trek je ook een glitterjasje of ja, voor deze performance? Of?
1: Doe een beetje whisky erbij.
0: Ja, oh, een beetje honing ook misschien door de thee heen afgedaan.
1: Ja. Oh ja, oh, dat is een goede.
0: Helemaal lekker gesmeerd is allemaal.
1: Oh, dat is een goede, ja.
0: Als je dan smiddags om 4 uur aan de desk zit en al die ogen zijn op je gericht. Ja, dat is wel een zware ja, druk op dat, je schouder, even goed, hè?
1: Ja, maar je moet, ik heb dat vroeger geleerd. Ik heb vroeger veel toneel gespeeld.
0: Ja?
1: Als je voor eens in de zaal staat met allemaal mensen voor je.
0: Dat was je zeker nog getrouwd, of niet?
1: Dan moet je over de hoofden heen kijken. Oh, dan heb je er minder last van.
0: Oké, dan doen we, nou ja, dan doen we dat. Kobus, we moeten er wel zitten morgen.
2: Tuurlijk.
0: Belangrijke dag.
2: Ja, hele leuke dag.
0: Nou, het is sowieso een belangrijke dag, want komende nacht natuurlijk de spanning, hè, stijgt in aanloop naar de nachtwedstrijd.
1: Oh.
0: Nederland-Marokko. Ga je kijken, Menno, of niet?
1: Nou, het is wel erg laat. Het is 3 uur.
0: Jongen. Ja.
1: Hoe doe jij dat? Ga jij kijken?
0: Als wij niet zo'n hele belangrijke dag hadden, dan was ik zeker gaan kijken.
1: Okay, ja.
0: Maar ik hou nu nog even slag om de arm, denk ik.
1: Okay, ja.
0: Slag om de arm.
1: Tegen Marokko, hè?
0: Tegen Marokko, ja. Ja, en Ronald Koeman heeft er alle vertrouwen in dat een Nederlands elftal tegen Marokko minder kansen weggeeft dan in de groepsfase. De verdediging staat nu zo ver naar achteren dat ze tijdens de aftrap al op Schiphol staan. en dan nog maar niet te spreken over die oranje mars natuurlijk in Mexico rondom de WK-kraken. Dat moet de grootste tot nu toe worden, waarbij een record aantal mensen van bijna 20.000 zeg maar, wordt verwacht, oranje fans. Nou, die Mexicanen die weten ook niet wat ze overkomt. Als er straks 100.000 hossende koekenbakkers in oranje plofboeken door de straat heen marcheren, natuurlijk.
1: Zo, arriba,
0: arriba. Hey, voel jij de maandag ook een beetje, of niet?
1: Ja, nog een beetje naar de hitte.
0: Kijk, Menno houdt de maandag vrolijk, terwijl wij overleven op zwarte koffie en diep zuchten. Draait hij de hele dag al op pure vrolijkheid. De enige persoon in dit pand met een permanent visum voor vrolijk land. Menno, we zijn wat vroeger begonnen dan te doen gebruikelijk. Dus je hebt per raadsel ongeveer 10 minuten de tijd.
1: Oké.
0: Weer een beetje knap uitgekomen.
1: Moet ik hardop nadenken om het een beetje te vullen. Ja.
0: Hey, ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de bekende Amerikaanse nieuwslezer Bill Riddler.
1: Nee, die ken ik niet.
0: Bill Riddler maakte op televisie afgelopen weekend bekend dat hij Alzheimer heeft.
1: Ach.
0: En hij nam meteen afscheid van de kijkers na een carrière van meer dan 20 jaar op de zender.
1: Zo.
0: Hij is 75 jaar op dit moment. Hij stopt er dus mee. Menno, een Nederlandse nieuwslezer die meer zijn tanden moet laten zien.
1: Oh, een Nederlandse nieuwslezer. Ja.
0: Dus een Nederlandse nieuwslezer die meer zijn tanden moet laten.
1: Armen kiezen.
0: Armen kiezen. Leuk gevonden.
2: Leuk.
0: Is wel leuk gevonden, ja.
2: Je mag eventueel even naar de bibliotheek wandelen.
0: Ja, wacht hier gewoon op.
2: Ja, hoor.
0: Als je even voor 4:30 terug bent, is het goed.
1: Rob. Doet Rob er nog mee? Rob Trip? Zit hij nog?
0: Ja, die is natuurlijk.
2: Ja.
0: Een nieuwslezer natuurlijk.
2: Maar Anchor.
3: Maar hij laat zijn tanden zien, hè?
1: Ja, inderdaad, zijn tanden.
0: De nieuwslezer die, hij moet eigenlijk iets meer zijn tanden laten zien dan dat hij doet.
1: Oh, oké.
0: Maar hij laat ze wel al zien.
1: Wie is het? Die Winfried Baaiens? Nee.
3: Winfried Baaiens bedoel je?
1: Winfried Baaiens.
2: Ja, Haaiens met de tanden. Oh, goed bedacht.
3: Oh, ja.
0: Nog 9 minuten, Menno.
1: Nou, even kijken.
0: De tijd gaat dringen nu, hè?
1: Nee, ik weet het niet. Sorry.
0: Jeroen Overbeet. Ja. Hey, het is altijd leuk, hè, als er op een feestje een vergeten vriend of vriendin of een vergeten oom of tante verschijnt als verrassing. Dat is altijd leuk, hè?
1: Ja.
0: Dit slaat alles. Martin Garrix en Ed Sheeran hebben afgelopen zaterdag in Chicago een bruidspaar zomaar verrast.
1: Jee.
0: Ze kwamen onverwachts langs nadat de broer van de bruid de artiesten een berichtje had gestuurd. En zijn daar gewoon naartoe gegaan.
1: Echt?
0: Als wedding crashers of zo. Hebben ze lekker een drankje en een taartje en zo gedaan. Dus die hebben dat stel verrast.
1: Wauw, ik wou dat ik daar kon.
0: Goed is dat, hè?
1: Leuk.
0: Goed, hè? Menno, welk zangduo is eigenlijk altijd verrast?
1: Oh, welk zang...
0: Ja, dus welk zangduo is altijd verrast?
1: Suzanne Freak Out? Altijd verrast.
0: Altijd.
1: Duo, hè? Oh, jee, duo.
0: Duo,
1: Duo.
0: Duo.
1: Ja, nee, ik weet het niet.
0: Nee. Is dat wel dichtbij?
1: Zal ik wel bij...
2: Ja.
0: Is dat dichtbij?
1: Oh, oké.
0: Het zijn namelijk Suzanne en... Verrek.
1: Verrek. Oh.

0: hij op Instagram plaatsen.
1: Wat was er vervolgens?
0: Nou, hij is natuurlijk in Amerika met zijn nieuwe liefje Amy. En hij gaat ook naar die wedstrijden van het Nederlands elftal. En kun jij je nog herinneren laatst dat Valentijn Driessen bij VI vertelde dat hij Yves Berendsen maar een klootzak, arrogant ventje, geen muziek, slechte stem, bla bla bla bla bla.
1: Ja.
0: Nou, die zaten dus met z'n tweeën op een vlucht naar Monterrey. Naar de wedstrijd van Nederland tegen Marokko. Dezelfde vlucht met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Een hele amicale foto met z'n tweeën te posten.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja, daar valt Gordon nu dan over. Die zegt, zo'n korten noem ik dat.
1: Ja. Gordon doet dat nog even.
0: Ja, ja.
1: Pasje over, joh. Ja, joh.
0: Lach aan.
1: Een beetje cabaret allemaal. Wat zich afspeelt in die tv-studio's toch vaak, neem ik aan.
0: Inmiddels wel, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, hoor.
1: Komers, het is tijd voor andere zaken. Het is de tijd dat jij altijd even met de telefoon heen en weer zit te zwaaien van, joh, ik zou graag even iemand willen opbellen als kan.
2: Ja, gewoon om te vragen hoe het ermee gaat. Ja. Dat lijkt me. Dat doe ik eigenlijk elke dag. Doe ik ook in mijn dorp doe ik dat ook. Als ik iemand tegen zeg, goh, gaat met je.
1: Dat maakt jou een mooi mens.
0: Echt een dorpsmens ook, hè?
2: Van binnen ook.
0: Ja, dat klopt.
2: We hebben het altijd al gezegd. Ja, je weet, ik bel altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou ja, hey, kom op. Ja. Vannacht om 3:00 natuurlijk. Ja, dus nou ja, luister maar wie ik gebeld heb.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Met de Fiets.
2: Hallo? Hallo, goedemiddag.
4: Ja, met de Fiets.
2: Ja, goedendag. Spreek ik met de Marokko-specialist?
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, goedemiddag. U spreekt met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Goedendag.
2: Goedendag. Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
4: Jazeker.
2: Hoe gaat het met u?
4: Ja, het gaat goed.
2: U bent verrast, hè, door deze vraag.
4: Spreek ik nou direct met iemand of is het een robot?
2: Nee, nou, dat hoop ik niet. Nee, u spreekt met Kobus Bosga van Radio Noordzee. En ik bel elke dag, altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat, kort gesprekje. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Mm-hmm.
2: En nou is er natuurlijk vanavond de wedstrijd van Oranje tegen Marokko. Ik denk, bel even met een Marokko-specialist.
4: Ja, van harte welkom.
2: En dan kom ik bij u terecht.
4: Nou, fijn.
2: Het gaat allemaal goed, zegt u. Is er nou iets waarvan u zegt, nou, nu jij het zo vraagt, dat of dat zou eigenlijk nog wel iets beter kunnen?
4: Nou ja, het heerlijk. Ik zit in Marrakesh, dus helemaal top.
2: Iets te wensen bijvoorbeeld?
4: Ja, dat er vannacht een mooie wedstrijd wordt gespeeld straks.
2: Ja, u gaat kijken ook?
4: Zeker weten.
2: Ja, wij ook. En mag ik vragen, bent u voor Marokko of voor Nederland?
4: Ja, lastig. Het is eigenlijk voor beide stiekem.
2: Eigenlijk
4: het is een moeilijke keuze, het is een moeilijke vraag waar we al dagen mee aan het strijden zijn.
2: Ja, want dat zal u vaak gevraagd worden, denk ik, of niet?
4: 100%. Vaak, dagelijks, gisteravond nog, bij een aantal gasten die we hadden ontvangen.
2: Ja, en wat zegt u? En dan zegt u van dat u het moeilijk vindt?
4: Ja, het is lastig. Ik was geboren in Nederland en heb een Marokkaanse roots.
2: Ja, ja. Aan de andere kant, het kan eigenlijk voor u alleen maar meevallen.
4: Ja, de beste wind en we kunnen weer in ieder geval later doorkijken naar een van onze favorieten. Maar toch, we hadden liever deze wedstrijd ergens in die finale gehad.
2: Ja, daar ben ik helemaal met u eens. Want als u even voetbaltechnisch, wat verwacht u? Denkt u dat, wie heeft de sterkere ploeg?
4: Beide, het is echt beide. Het wordt echt een strijd. Maar... Dus ik heb wel, Nederland heeft een topteam. Marokko heeft als ik ook een topteam. Ja, het is gewoon moeilijk. Het is echt een hele moeilijke, hoor. Ja. We zijn nogmaals dagelijks aan het strijden met onszelf. En niet leuk, nogmaals. Maar ja, ik denk dat Marokko toch ergens gaat winnen. Maar ik hoop dat Nederland ook wint. Dus nogmaals, het is gewoon lastig.
2: Ja, dat begrijp ik heel goed. Nou, laten we het zo doen. Mogen de beste winnen?
4: Ja.
2: Dan zijn we allebei tevreden.
4: Zeker.
2: Mag ik vragen, waar gaat u kijken vannacht? Het is om 3:00 natuurlijk.
4: Ja, ik ga in Marrakesh kijken met vrienden.
2: In Marrakesh?
4: Ja.
2: Oh, in Marokko?
4: In Marokko.
2: Oh, oké. Okay. Oh, dat wordt een gezellig feest daar.
4: Zeker weten. Ja. Ik heb nog een aantal gasten uit Nederland. Daar gaan we samen mee kijken. Dus dat was hartstikke gezellig.
2: Nou, dan wens ik u heel veel plezier, heel veel sportiviteit vanavond.
4: Nou, dankjewel. En jullie ook.
2: Ja, dank u. En, mag
4: succes.
2: Jullie ook. En mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
4: Jazeker.
2: De knuffel ga ik naar u toe sturen.
4: Helemaal mooi. Dank

0: is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AVAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk, met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Vanavond en vannacht zijn er wolken bij 11 tot 16 graden. Dat is zo'n beetje de temperatuur. Morgen schijnt vooral in het oosten de zon regelmatig en wordt het opnieuw 22 tot 27 graden. Zat je in de knooppunt, wat gebeurt?
17: Nee, ik kwam erachter dat ik de verkeerde koord. Dat is helemaal van mijn apropos natuurlijk door ons vroege begin. Dus ik had de verkeerde koptelefoon op.
16: Ja, en de mokkoning stond net voor de deur met verse mokjes.
17: Dus ik moest even 10 dingen tegelijk
16: doen. Het was rennen en vliegen. En wie staat er nog meer voor de deur? Thomas Bergson.
17: Bergen staat ook nog voor de deur.
16: Ook voor de deur, die komt zo meteen zingen. Eigenlijk is het voor maandag bij, het is niet te doen.
17: En dan moeten we morgen ook nog de dag van het Nederlandstalige lied. Een bomvolle dag.
16: En dan denk je dat je er bent. En dan moet je ook nog 3 files voor gaan zitten lezen.
17: Geef hem me te doen.
16: Ik wens je het allerbeste.
0: Radio Noordzee, verkeer.
17: En het zijn er nog 49 ook. Vind je het goed dat ik de 3 belangrijkste dan pak? Want anders dan wordt het wel een hele lange run.
16: We liggen weer op schema, maar anders zou je ze alle 49 even moeten doen.
17: We beginnen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Leende. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 32 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel 36. En de laatste is de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Rotterpolderplein. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging is bijna een uur.
16: Hier is de stem die al langer meegaat dan de middengolf.
0: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
16: Met Cobus Boscha.
18: Het OM heeft flinke straffen geëist tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland. 12 jaar. Ze zouden het bedrijf hebben gebruikt om cocaïne in te voeren uit Zuid-Amerika. De drugs waren verstopt tussen sojabonen, schroot of kolen. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. Ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. En de grote steden zijn klaar voor de voetbalkraker Nederland-Marokko komende nacht. Zo zijn er in Den Haag bijvoorbeeld extra stewards en jongerenwerkers op straat. En ook mag de kroeg in veel steden langer open blijven.
16: Oh, dat gaat echt waanzinnig spannend worden vannacht.
17: Oei, oei, oei.
16: Ja, dat wordt wel een partijtje.
17: Ja, en de man met wie hij net belde in... ik bel je zo heel graag.
16: In Marrakesh.
17: Ja, precies, ja. In Marrakesh. Die zei het inderdaad goed. Het is jammer dat deze wedstrijd zo vroeg in het toernooi al wordt gespeeld.
16: Ja, absoluut. Ja, het gaat worden, Kobus, denk je?
18: Ik hoop dat we gaan winnen.
16: Ja.
17: Ik denk 2-1 voor Nederland.
18: 2-1. Ja, denk ik. Okay. Trouwens, er is nog meer sportnieuws, want er is witte rook uit Frankrijk. Waar het Franse organisatiecomité van de Winterspelen vandaag definitief heeft gekozen voor ijstempel Tiaf.
16: Oh, Tiaf. Hey.
18: Als de Olympische schaatslocatie is een primeur voor Nederland dat sinds 1928 in Amsterdam geen Olympische wedstrijden meer organiseerde.
16: Ja, ja.
18: Ik weet het nog, dat waren legendarische
16: spelen. Ja, maar hier zitten nu wel twee trotse Vriezen, hè?
17: Ja, jij en ik.
16: Ja.
18: Jij ook?
16: Ja, ik ben sinds gisteren officieel...
18: Je bent geadopteerd?
16: Toegelaten tot de Friese cultuur.
17: Cursus gedaan. Dat was even met de hooivork heen en weer. Koeienmelken. Nou, hij is geslaagd.
16: Ik moest veel jappen eventjes. En ik moest, hoe heet het andere ook alweer wat ze hadden doen?
17: Keertsen. Kaatsen.
16: Keertsen moest ik ook.
17: Ketsen. Kaatsen.
16: Een bamingblok gegeten. Dus, en nu ben ik officieel toegelaten tot Friese cultuur.
18: Ja, mooi. Hey, vannacht om 3:45 volle maan. Ik denk, ik zeg het er even bij.
16: Ja.
18: Het is verder vandaag Nationale Modderdag.
16: Modderdag.
18: Ja, dat is een dag om kinderen te laten ontdekken wat modder is. Hè, hoe je ermee kunt spelen. En ook wat de verbinding van modder met de aarde betekent. Oh. Elk jaar Nationale Modderdag.
16: Ja.
18: Jammer dat we Maywood niet kunnen draaien met Modder, How Are You Today? Maar dat is... Corrie Konings hadden we kunnen doen. Dat is toch je moddertje. Dat had hard gekund.
16: Of Paul Simon en Art Garfunkel. Die hoeven wij gelukkig nooit meer te draaien. Maar Mother and Child Reunion was ook leuk geweest.
17: Oh, mooi. Dat is je mother, no?
16: Ja, dat is je mother, no.
18: Vanavond in de René de Pop quiz hebben we een liedje van Bloem. Dat is even aan mijn modder vragen. Tot slot nog even de verjaardagen. Rob van Gijzel, politicus van de Partij van de Arbeid, is 72 geworden. Kees van de Spek, beter bekend als...
17: Cheese from the Bacon.
18: Cheese from the Bacon. Daniel Boisevin, 57. Mooie naam. Een acteur is dat natuurlijk. Marleen Veldhuis, die is 47 geworden vandaag. Dat is de Olympisch zwemster, hè, wereldkampioen ook. Ja. Tijdje al niks van gehoord. Ik denk dat ze... ondergedoken is. En onze collega Estelle Cruijff, maar daar komen we later nog op terug. Veert ook vandaag.
16: 48 gaat als niet alle lichaamsdelen, denk ik. Maar wel een aantal. Hè. Dus we zullen nog even, want ze is op Ibiza. Op een mooie boot met volgens mij Leontien van Marco destijds.
17: Ja, volgens mij Danielle Oerlemans ook. De vrouw van Arnie.
16: Proberen te bellen. Oh, ik zie dat Henk Krol even tussen.
2: Ja, Henk Krol hier. Ik hoor net de verjaardagen.
16: Ja.
2: Ik wilde toch nog even gebruik maken van dit moment...
16: Ja.
2: Om ook zijn hoogheid Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld te feliciteren. Die zal wel heel oud zijn geworden vandaag.
16: Henk?
2: Oh, oké.
16: Die is dood.
2: Ik ga mijn kalender aanpassen.
16: Oh, dat is beter, denk ik.

0: En of inderdaad, hij heeft een prijs gekregen waar hij er nog geen van had ook.
1: De officiële Oeuvre Awards van Radio Noordzee.
2: Ik zag Sil van hem uitreiken inderdaad.
1: Ja, dat is, deed hij in Volendam. Ja, wat moet je anders doen?
2: Nou, natuurlijk. Ja.
1: Daar komt Jan vandaan. Dus die heeft hij op zak. Dat is wel een mooie beloning voor wat Jan allemaal gedaan heeft. Vanaf het moment dat het nog een klein Jannetje was tot nu. Hè.
0: Ja, weet je wat ook het mooie is? Zijn allereerste award die hij kreeg, toen nog als Jantje natuurlijk, was in 1996. Moeten jullie even raden welke prijs dat was?
1: Kindsterretje of zo?
0: Nee, het was de Radio Noordzee Ster. Dus nu, 30 jaar later, wint hij de Radio Noordzee Oeuvre Award. Dus de cirkel is rond.
1: Mooi. Oh, wat goed. Oh, dat wist ik helemaal niet eens.
0: Jazeker.
1: Oh, wat is dat mooi zeg. Nou, Jan zal wel blij zijn.
0: Ja, dat denk ik leuk.
1: Hij krijgt een mooi plekje in huis.
2: In zijn huis op Marbella.
1: Ja, ja, Marbella, ja. Zeg maar, ik weet eigenlijk niet of ik het kan maken, maar het café zit natuurlijk morgen al redelijk vol met heel veel aanhangers van en deze radiozender en dit radioprogramma. Maar in een gulle bui zou ik kunnen zeggen 4, 5, 6 tickets nog.
2: Ja, kan dat er nog bij, denk je?
1: Er last minute bij te zijn. De bar gaat om 4 uur open met een lekker fris drankje. Een
0: appie.
1: Bakje chips on the side. Misschien zit er nog een klein bitterballetje in.
2: Oh.
1: Ja, en alleen al om de line-up zou ik moeten doen, hè, natuurlijk.
0: De line-up, dat is niet normaal. Dat is echt heel... We beginnen de dag met Jesse Prins. We hebben Simon Keizer. We hebben de drie A's. Samantha Steenwijk, Vincent. Justin de Wild. Frans Duits. Jorieke Sterke. Maxime Vroger. Danny Vroger. René Vroger. En Rutger van Barneveld komt ook gezellig langs.
1: Wow, dat klinkt als een festival.
0: Ja, daar moet je bij zijn. Maar moeten we nog wel even zo met de jongens van met het kroegbeheer, dat we even misschien het podium een kwart zullen draaien. Maar we kunnen echt nog wel wat mensen kwijt.
1: Oké, dus nou, wil je de last minute bij zijn, laat het maar even weten in de Radio Noordzee app. Dan zullen we een goed woordje voor je doen. Het is allemaal gratis, je hoeft er geen cent voor te betalen. En je hebt werkelijk de dag van je leven. Hoor ik jou in de line-up ook Simon Keizer roepen?
0: Simon Keizer, ja, zeker.
1: Hoor.

0: wat hebben we nou net even nodig voor die belangrijke wedstrijd komende nacht om 3:00? Oranje tegen de Marokkanen, Walter Kroes op Radio Noordzee en FIFA Hollandia. Trek jij aan doorkomen of zet je gewoon even het wekkertje
1: nog? Nou, dat is een goeie. Ik moet mijn zoon 's nachts om 3:00 naar Schiphol brengen. Dus ik moet in de auto naar Radio 1 luisteren voor de wedstrijd.
0: Ja.
1: En ik twijfel nog even. Ik denk dat ik vanavond om 21:00 of toch even ga liggen.
0: Toch even gaan liggen.
1: En dat ik dan om 1:00 of 2:00 wakker word of zo.
0: Ja, we zijn geen 20 meer, hè? Dus...
2: Maar jongens, met alle respect, ik ben 27, maar ik ga het ook niet doen, hoor.
0: Jij aangeeft niet zoveel op voetbal.
2: Nee, dat is waar.
0: En B, moet jij morgen de hele dag in goede banen begeleiden. De dag van het Nederlandstalige lied. Dus
2: wij
0: geven jou ook geen toestemming om een half nachtje te maken. Jij moet morgen fit zijn.
2: Ik moet morgen in opperste staat van paraatheid zijn,
0: jongens. Dat is belangrijk. Zeg, wij hebben zo meteen, na 5:00 hebben we gewoon Thomas Bergen in het huis.
2: Ja, leuk, man.
0: En ik moet zeggen, Thomas heeft een beetje ons lichaam van nu.
1: Ik zag het, inderdaad.
2: Afgetraind.
0: Afgetraind, six-packs.
1: Ja, ik ken dat.
0: Een beetje ons lichaam heeft hij. Gaat 2 liedjes doen zo meteen in de middagshow op Radio Noordzee. Dus dat wordt genieten. Rutja Kot komt er ook aan, maar niet live in de studio. Die hebben we gewoon van een cd afgehaald. Cd met rimpels, trouwens. En dit zijn Aaron Blommaert en Zoe Liva.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Radio Noordzee, verkeer.
12: Met 51 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Valkenswaard. Daar is je vertraging 37 minuten. De A7 Groningen-Zürich voor Heerenveen-West. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging 38 minuten. En de laatste is de A9. Die gaat van Amstelveen naar Alkmaar voor Rotterpolderplein. Daar is de weg gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En dat allemaal naar aanleiding van een ongeval dat eerder plaatsvond. Je vertraging is opgelopen naar 36 minuten.
10: Radio Noordzee. Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: Het is Miss Montreal in de middagshow bij Radio Noordzee. En schuilen...
1: Wat een middag met René Verkerk, ja. Radio Noordzee.
0: Ja, hij overleefde de jungle in Expeditie Robinson. Hij zong de pannen van de dag in Beste Zangers. En ja, zelfs een reality-serie over zijn eigen leven... laat al jaren de harten van alle vrouwen in Nederland spontaan sneller kloppen... zodra hij het podium opstapt. Zingt al langer dan hij mag autorijden... en scoorde zijn eerste nummer 1 hit toen hij nog gewoon huiswerk moest maken. Het is de man met de tederste stem van Nederland... en inmiddels de looks van een filmster...
2: Thomas Berger!
3: Ja. Zo, nou, hey. Dat is een aankondiging heb ik nog nooit gehoord.
2: Laat dat maar eens even op je inwerken.
3: Precies, maar wat je zegt, gewoon eerder zingen dan je rijbewijs.
0: Ja, dat jij je eerste hit scoorde, moest je nog examen doen.
3: Ja, ja, precies. Ja.
0: Hey, welke smoes werkte voor jou het beste bij de leraren... als je bijvoorbeeld een dag moest afzeggen vanwege optredens? Want dat heeft wel plaatsgevonden.
3: Volgens mij was dat de belde kinderinspectie maar. Dan komt altijd alles wel goed. Nee, wij moesten wel heel erg goede afspraken maken toen, hoor.
0: Ja.
3: Dat was echt, en ze waren er heel streng op. Dus eigenlijk maar 15 keer per jaar mocht je wat doen. En dan was het alles in één dag.
0: Okay.
3: Dus ik was helemaal kapot na één dag. Ik weet niet wat erger is. Ja. Een paar keer wat meer werken of dit. Maar goed, ja, ik zag het altijd zo. En het is goed dat ze er zijn en dat ze het in de gaten houden. Dat is natuurlijk met ja, Jack, tuurlijk, mijn zoon vorig jaar, met het plaatje.
0: Ja,
3: ja. Kijk, nu is hij 13 en mag hij dan wat meer. Maar ja, toen hij nog 12 was, was dat heel anders. Ja. Ze zeiden van, joh, je moet het echt aangeven. Want je kunt niet zomaar eventjes ergens gaan staan.
0: Nee, het zijn allemaal regels waar je aan moet houden.
3: Ja, en toen had ik het... Ik was net op tijd met het doorgeven. Toen stonden we in het geld. En toen heeft iemand vanuit de hoek ergens achterin, dus een anonieme melding gemaakt naar de arbeidsinspectie.
0: Nee, nee. Serieus?
3: Nou, ik vind dit, weet niet wat dit wel is.
0: Hè?
3: En we hadden expres gezegd van, je luister, we doen het voor 10 uur. Ja. Je, dus dat mag, dan is dat oké.
0: Okay. Okay,
3: en
0: ja,
3: zijn moeder is mee, we hebben een hotelletje in de buurt geboekt. Oh. Het is helemaal prima. En dus we hadden het netjes aangegeven, maar dan toch hadden ze een melding gehad.
0: Ja,
3: bizar. Echt bizar.
0: Laat ziks.
3: Dus ga ik van het show genieten, denk ik dan. Weet je.
0: Ja, tuurlijk. Daar kom je voor, toch?
3: Ja, precies.
0: Hey, Thomas, hoe voelt het om ineens niet alleen een gezellige, leuke, goede zanger te zijn, maar ook een wandelende spierbundel? Want ik zei al tegen Kobus, hij heeft ons lichaam.
2: Ja, ja, inderdaad. Ik dacht Arnold Schwarzenegger komt zingen.
3: Maar eindelijk weet ik gewoon hoe jullie je voelen.
0: Jij bent fitter dan ooit. Dat kan je. Zit er een sixpack?
3: Ja, er zit wel wat onder, ja. Ja.
0: Zo, was dit de tijd dat het moest gebeuren? Want het is echt...
3: Ja, nee, als je before-foto's ziet... Ik laat zo wel even kijken. Maar ja, dan denk je, ja, het was wel echt nodig, vriend.
0: Ja, dat is nodig.
3: Dat is echt niet normaal.
2: Maar ben je nu ook echt manisch gaan sporten? Dat je denkt van, ik moet er wat... Dat je nu 7 keer in de week echt gewoon staat te pompen?
3: Nee, ik doe echt 3 keer in de week, max. Ja. En dan haal ik daar echt alles uit. Maar ik vind het ook best wel leuk, eigenlijk.
2: Oh, dus voor mij dus ook nog hoop.
3: Nee, maar zeker is er hoop, absoluut.
2: Maar je ziet er wel goed uit.
0: Dat is niet... Dat heeft hij niet zo vaak gehoord.
3: Nee, je ziet hartstikke goed. En je hebt ook een kleurtje. Maar het is, weet je wat het is met mensen? Dat vind ik altijd wel leuk. Kijk, ik heb er echt lak aan wat mensen zeggen.
0: Ja, tuurlijk.
3: Dat meen ik echt oprecht. En weet je, het is toch nooit... Het is echt nooit goed. Dus nee, mensen die zeggen, je bent te bruin.
0: Oh, ja.
3: Je hebt de witte tanden.
0: Ja, ja.
3: Of je krijgt een oude kop. Die hadden toch nooit een concertkaartje gekocht. Nee, of een album gekocht. Of gestreamd.
0: Lekker.
3: Dus blijf maar ook lekker weg, weet je. Ja. Oh, helemaal goed, prima. Ik ben gelukkig en daar gaat het om.
0: Wat was het allermoeilijkste om, zeg maar... welke guilty pleasure was lastig om te schrappen uit je dagelijkse routine kwijt? Een frikandelletje of zo.
3: Het eerste wat ik wel heb gedaan na die shoot... want ik heb een shoot al ingepland, daar werk ik naartoe... en daarna vind ik het ook even goed. Toen heb ik echt 3 roze koeken weg.
0: Oh, lekker!
3: Want ik denk van, nu is het ook even... Nu, dat was ook wel even lekker.
0: Maar jij hint ook op een volgend doel. Wat is het volgende doel?
3: Het is wel... Er mag wel iets meer spier bij.
0: Okay,
3: het is best wel een beetje ingekakt.
0: Maar het is natuurlijk niet alleen spier. Het is ook geestelijk. Het is ook lekker als je gewoon bezig bent met iets, toch?
3: Nou ja, wat ik vooral nu heel fijn vind... Ik heb natuurlijk ook 3 kids.
0: Ja.
3: En die staan niet op om 9 uur.
0: Nee.
3: Dat is geen uitslapen. Nee. Dus dat is gewoon 6:30 worden ze wakker.
0: Ja.
3: En dan van donderdag tot zondag en de week erop donderdag en vrijdag. Dus het is wel pittig. Ook met shows natuurlijk.
0: Natuurlijk. Ja,
3: en het is zo lekker om dan s'avonds wat later thuis te komen... en dan 's ochtends om 6:30 gewoon te denken... hey, ping, we staan er.
0: Ja.
3: En we gaan zwemmen. Of fris en er voor hun zijn. Dat is het belangrijkste.
0: Je doet ook de gordijnen open en je staat gewoon lekker aan.
3: Ik denk gewoon, oké, het is een nieuwe dag. Het is een mooie nieuwe dag. We gaan ervan genieten en wat moois van maken.
2: Mooie mindset.
3: Dat had ik dus niet heel vaak. En dan denk ik van, oké, welke versie wil je dan zijn? Ja. En nu denk ik van ja, dit
2: de beste van jezelf.
0: En Kobus, heb je opgelet of niet?
4: Ja, ik ben heel erg. Want volg je nu ook een dieet nadat je dit allemaal gedaan hebt? Dat je let je extra op eten wat je eet?
3: Nee, ik ben wel een beetje aan het denken van oké, dat kan weer niet en dat kan weer wel. Maar je moet ook gewoon doen wat je lekker vindt.
4: Ja.
3: Dat is echt heel. En balans is het allerbelangrijkste.
4: Dat is het.
3: Als je geen balans hebt, dan hou je dit niet
4: in alles. In alles. Nee, Thomas, je hebt een geweldige nieuwe track.
3: Dankjewel. En jullie draaien dan was
4: heel veel.
3: Mee.
4: Heel veel.
3: Ja.
4: Het kan wel eens voorkomen dat zeg maar de collega's voor ons hem dan net gedraaid hebben.
3: Ja.
4: Maar dan pakken wij hem ergens toch nog wel even een keer stiekem mee in het middel.
3: Ja, dat is heel fijn.
4: Dat we hem toch nog even gehoord hebben. En je gaat hem zo meteen onder andere doen bij ons op het podium.
3: Ja, live.
4: Lekker jongens. Ja, Thomas Berg in de hand.
3: Zal ik er naartoe lopen dan?
4: Ja, als jij
3: kan lopen, dan gaan we beginnen, ja?
4: Zometeen.

0: Het zijn Ferry de Lid en Shaq in de middagshow bij Radio
1: Noord. Oh, zware Shaq?
0: Nee, het is geen zware Shaq, Kobus.
1: Oké.
0: Ik had een beetje het idee dat het half zwaar was.
1: Oh, is half zwaar.
0: Ja, dat
1: rook ik niet.
0: Ja. Baco in Monaco in de zomer van 2026. Vandaag in het huis Thomas Bergen. Is altijd gezellig. Thomas, ik zei het net al, je hebt een geweldige nieuwe tune gemaakt. Als je de keuze had, het is een track waarin je min of meer terugkijkt op een relatie. Je zingt over liefde, gemis, twijfel. Ben jij zelf eigenlijk een beetje een twijfelaar of niet?
2: Nee, ik ben geen twijfelaar.
0: Dat idee had ik nou eerlijk gezegd ook niet. Nee,
2: als ik een keuze maak,
0: ja?
2: Dan maak ik hem ook wel.
0: Ja, dan hou je er aan vast.
2: Ja, precies. Zeker.
0: Je stelt onder andere de vraag dat je, zeg maar, of je dezelfde keuzes zou maken als je het opnieuw kon doen. Mm-hmm. Als je nou één muzikale keuze uit je verleden mocht terugdraaien, welke zou dat zijn?
2: Om het niet te doen?
0: Ja.
2: Oké, daar denk ik even over na en zo meteen geef ik het antwoord. Ja, komt goed.
0: Dan gaan we genieten van jouw nieuwe track Thomas Bergen bij Radio Noordzee. Als je de keuze had.
2: All right.

0: weer in de middagshow. Die uithaalt, Thomas. Niet normaal, jongen. Mensen hier denken gewoon, het is de eerste maandag van de maand zo hard als we gaan. Zometeen meer komt hij nog een keer terug. Komens, jij, je kan het je misschien nog herinneren. Dat hij in 2009 meedeed met Beste Zangers.
1: Beste Zangers,
0: ja. Dat was echt onwijs. Goed deed hij onder andere, kon ik maar even bij je zijn.
1: En die gaat hij zometeen... van Gordon.
0: Nee. Jazeker, jazeker. En die gaat hij zometeen nog even doen.
1: Leuk.
0: Hebben we ook nog wat luisteraarsvragen. En een hele korte Thomas Bergen quiz. Ik ben benieuwd of jij de antwoorden een beetje kent. Want
1: ik kijk ernaar uit.
0: Jij bent natuurlijk iemand die veel weet.
1: Ja, maar ik onthoud heel weinig.
0: We gaan eens even kijken hoeveel je zometeen komt.
1: Ja, is goed.
0: Paar tellen.
2: Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. En dat moet verhevigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele anderen.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
14: Vanavond, vannacht, er zijn wolkenvelden. De temperatuur tussen 11 en 16 graden. Morgen schijnt vooral in het oosten de zon. Regelmatig wordt het tussen 22 en 27 graden.
15: Radio Noordzee, verkeer.
16: Flitsmeister meldt 54 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4, Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging 39 minuten. De A7 Groningen-Zürich voor Heerenveen-Westen. Daar is je vertraging 42 minuten. En de laatste is de A13, Rotterdam-Rijswijk voor Delft-Noord. De weg is daar afgesloten. En je vertraging is 46 minuten.
14: Weet je, de jeugd heeft de toekomst. Maar wij hebben gelukkig een klein beetje ervaring in huis.
15: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
14: Met Kobus.
17: Moerdijkers zitten nog maanden in onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp. Hun toekomst hangt af van de uitbreidingsplannen van het havengebied. En als die meevallen, dan kan Moerdijk blijven.
18: Ja, mensen zijn van de kaart, hè, natuurlijk.
17: Het Olympisch schaatstoernooi wordt definitief in Nederland gehouden. Over 4 jaar worden de winterspelen gehouden in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte ijsbaan. En daarom wordt uitgeweken naar Tialf in Heerenveen. En de kraker op het WK voetbal tussen Nederland en Marokko komt steeds dichterbij. Veel kroegen in de grote steden zijn er in ieder geval klaar voor. En ze mogen vannacht dan ook langer open blijven.
18: Oh, wat een gezelligheid. Ja, 3 uur Thomas Berg in de studio. Thomas,
19: geen kijken.
18: Geen kijken. Nou, ja.
19: Ja, dit is wel laat, hè.
18: Het is laat, hè.
19: Het is wel echt laat.
18: En wel misschien even een klein voorslaapje doen of zo.
19: Ja, ik zit net toch. Dan moet je echt om 9 uur zo naar bed.
20: Ja, joh.
19: Ja. En dan een wekker gaan zetten en zo. Ja.
18: En dan kijken.
19: Ja, de vorige keer hebben ze toch ook gewoon gewonnen?
18: Ja, maar het is wel. Ja,
20: ja, dat. Dus maar lag ik ook in bed.
18: Het is wel een partijtje, hè?
20: Ja. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, als je om 3 uur 's nachts in de kroeg gaat zitten en daar ga je die wedstrijd kijken en er wordt gescoord, dan sta je met z'n allen op de banken. En als je wint, ja, dan heb je feest in de kroeg.
18: Ja.
20: Maar dan zit je daar in je eentje met de gordijnen dicht op de bank en dan wordt er gescoord.
18: Ja. Kijk, weet je wat het
20: en dan win je.
18: Ja. Kijk, Kobus en ik hebben natuurlijk de leeftijd al aangetikt dat stel dat die wedstrijd er om 9 uur was, hadden we de wekker al moeten zetten. Ja.
1: Wat heb jij nog meer gezien eigenlijk?
18: Nou ja, ik was natuurlijk op zoek naar Marokko. Ik denk misschien is iets leuks om te zoeken qua plaatje. Nou, we hebben natuurlijk net gebeld in hoe gaat het met u met Marokko. Die zat toevallig ook in Marrakesh. Ja. Ik kwam dit plaatje tegen. Dat vond ik wel even, misschien even het refreintje.
1: Ja,
18: even
1: leuk.
18: Oh ja.
1: Oh.

0: tender naar Marokko.
1: Wat is dit niet?
0: Nee, ja.
2: Het is oké.
0: Het is oké.
2: Op de tender naar Marokko.
0: Hey.
2: Ga je mee?
3: Dat is wel een heel eind, hè, met tenten.
1: Dat mag je wel zeggen, ja. Het
3: duurt wel lang. Ja, dat gaan we niet halen tot 3 uur
1: vandaag. Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dat denk ik ook niet. En ik heb nog wel wat nieuws van Thijs van der Brink. Die kennen we natuurlijk nog als presentator van de EO. Tegenwoordig voor het CDA. Hij is afgelopen weekend aangereden door een auto, terwijl hij op de fiets zat.
4: Ik maak daar geen grapjes over.
0: Niet doen, niet doen. Nou, het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij zit voor de CDA in de Kamer. Nou, zitten gaat nu even niet. Maar afgelopen weekend dus betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. Hij is aangereden door een auto, zegt hij, terwijl ik groen licht had. Nou moet ik wel wat zeggen. Er valt wat op de stuurkunsten van Thijs af te dingen. Want 10 jaar geleden, misschien weet je het nog, raakte hij ook al een keer betrokken bij een verkeersongeluk. Oh, ook toen zat hij op de fiets.
3: Ja. Ook groen licht.
4: Naar Marokko, toevallig.
0: Toen werd hij bij Amersfoort door voorbijgangers aangetroffen. Hij liep toen een hersenschudding en een gebroken rib op. Later zei hij zich weinig van het ongeluk te kunnen herinneren. Ja. Nu gaat allemaal iets beter met hem. Maar hij moet wel even verstek laten gaan in de kamer.
4: Oké. Nou ja, goed. Geluk bij een ongeluk, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Waarom? Ja. En tot slot nog even een felicitatie. Pak allemaal even je iPhone erbij. Oh, ja, kijk hem eens lief aan.
3: Ja.
0: Die is 19 jaar vandaag.
3: Voor mij is pas 2 jaar.
0: Echt? Oh. Ja, nee, maar de iPhone 1 verscheen in 2007 op deze dag, 29 juli.
3: Is dat al 19 jaar geleden?
4: Dat gaat.
3: Ik kan de presentatie nog goed. Dat is een iPad. It's an internet device. It's a camera.
4: Ja.
3: Heel snel achter elkaar. Ja. De nieuwe product. Dat was de legendarische keynote van Steve Jobs.
0: Ja, ik wilde hem niet. Ik had die aankondiging van... Maar ik denk, ja, we zijn natuurlijk 200% Nederlandstalig. Ja. Ik ga geen Engelsman hier laten.
4: Kunnen het niet doen.
0: Nog even jullie een vraag. Waar denken jullie dat de iPhone het meest voor gebruikt wordt?
4: FaceTime?
0: Nee, de wekker.
4: Oh, echt? Wekker?
0: Ja, en als 2 het horloge.
4: Ja.
0: De 3 navigatie.
4: Ja.
0: 4 de muziek, dus in dit geval misschien Spotify.
4: Ja.
0: En op 5 de rekenmachine.
3: En bellen staat er niet tussen.
0: Staat er niet tussen, inderdaad.
4: Oh. Hey, ik heb jou natuurlijk een geweldig goede vraag gesteld net, Thomas Berger. Ja. Over natuurlijk, ja, als je de keuze had, jouw nieuwe track. Als je zeg maar een liedje uit het verleden kon terugdraaien. En dat vind jij dat is wel een NOS Radio 1 vraagjournaal, hè, bijna.
5: Ik moest er echt heel goed over nadenken.
4: Ja.
5: Ik denk toch wel dat ik hem een klein beetje heb, want die vraag me heel vaak gesteld is. En ik zeg altijd, ik heb nergens spijt van, maar ik heb Leven geschreven. Ooit. Is een keer.
4: Oh.
5: Meegeschreven.
4: Ja,
5: met vier andere jongens.
4: Ja, met Edwin van Hoevelaak.
5: Met Edwin. En af en toe dan denk je, en die zien jullie morgen trouwens, maar af en toe dan denk je wel eens van, nou, als ik hem zelf had gedaan, dat was ook wel leuk geweest.
4: Ja.
5: Maar dan denk ik ook wel weer van, nee, hij paste gewoon heel erg goed bij André.
4: Ja.
5: En het was natuurlijk in opdracht, dus het was hier een paar dorpjes verderop.
4: Ja.
5: En dat een hele mooie tijd beleefd eigenlijk met dat liedje en hoe het allemaal gegaan.
4: Giga grote hit.
5: Ja, niet normaal natuurlijk.
4: Ja, grappig is dat, hè.
5: Ja.
4: Ik heb nog even om, zeg maar, Kobus en Jonathan te testen.
5: Ja.
4: Oh, je bent al ruim 20 jaar in de spotlights. Er zijn natuurlijk heel veel opmerkelijke feiten uit jouw carrière die sommige mensen misschien vergeten zijn.
5: Ja, ik zelf ook waarschijnlijk.
4: Ik wil ze even neerleggen.
5: Nou, ik ben benieuwd.
4: Het zijn er maar 3.
5: Dus gelukkig.
4: Ik wil even bij jou beginnen, Kobus.
5: Ja.
4: Thomas is doorgebroken dankzij een modecatalogus. Is dat waar?
0: Ja, dat denk ik wel.
4: Ja?
0: Ja, volgens mij, weet ik het zelf. Voor mij was het de Neckerman.
4: Ja!
0: Ja,
4: mijn luchtballon 2002. Dat was een soort promotieliedje, inderdaad. Dus in één keer lag Thomas Berger bij honderdduizenden mensen
5: op de maat.
4: Normaal.
5: Ja.
4: Deze zal lastig worden.
5: Ja.
4: Thomas is het brein achter Leef van André Hazes.
3: Ja, heel moeilijk. Ja. Die is heel lastig nu.
5: Ik denk, feit.
4: En de leukste heb ik even tot het laatst bewaard.
5: Ja.
4: Thomas is ooit verbannen van een dating-app als oplichter.
3: Ja, feit.
0: Ja, dat is een feit.
4: Jij hebt onder jouw eigen naam toen een profiel aangemaakt.
5: Ja, dat klopt.
4: Met jouw foto.
5: Ja.
4: En toen dacht die app van...
5: En ik werd alleen maar gerapporteerd.
4: Oplichter.
5: Die gozer is helemaal geen Giel. Maar dat is mijn echte naam.
4: Ja, dat is toch ook goed. Zometeen zijn we weer op het podium. Zijn we blij mee met Beste Zangers 2009.
5: Ja. Ja, ik wil jullie toch eventjes meenemen. Niet naar Ibiza, want die temperaturen die hebben we natuurlijk hier buiten ook. Dus daar hoef je echt niet van naar Ibiza toe.
4: Nee.
5: Maar dat was wel het eerste seizoen van Beste Zangers.
4: Ja, waanzinnig.
5: En dat was echt gaaf.
4: Ja.
5: Dat was echt vet.
4: En wil je daar van een andere kant leren kennen, denk ik wel.
5: Ja, absoluut.
4: Echt gek.
5: Dat was echt de eerste keer dat ik toch wel echt met de muziek, behalve de muziekfeesten natuurlijk, echt op beeld kwam. En bloednerveus, want ja, voor Gordon zijn allergrootste hit natuurlijk zingen, dat is niet niks. En wat het leuke was van Beste Zangers toen, is dat het allemaal nog... niemand wist wat ze aan het doen waren. Nee. We wisten het echt niet, maar we gingen gewoon en het was gewoon lachen.
4: Ja.
5: En dat was eigenlijk een hele mooie tijd.
4: Ja, en dat het mooi was, dat blijkt wel, want zoveel jaren na dato hebben we het
3: scoort nog steeds als een tiet.
4: Ja. En gaan we zo meteen doen, kon ik maar even bij je zijn op de bühne. Leuk, kijken we eruit over ongeveer een minuut of 10.

0: Ja, zo is het. Er werd de borst vooruit, Samantha Steenwijk, in de middagshow bij Radio Noordzee. En wij zijn Nederland. En we zullen met de vuist op tafel slaan vannacht, Kobus.
1: Nou, die afgelopen wedstrijd tegen Tunesië, toen kreeg ik wel een beetje een déjà vu. Ken dat liedje van de wielen van de bus gaan rond en rond. Ja, dat waren nu de ballen van Oranje gaan rond en rond. Want ik hoop dat het vanavond, vannacht wat spectaculairder wordt.
0: Een beetje dicht timmer achterin, zeg je. Dan zouden we in principe wel een eind moeten komen. Met 2-1 op de teller in de 90ste minuut. Daar doen we het in principe voor.
1: In principe ben ik dan tevreden.
0: Daar zijn we tevreden. Nou, mooi zo. Ik denk het hele land wel. Inmiddels staat hij weer op een blinkend podium. We hebben er even een bezem overheen gehaald. Want we willen natuurlijk geen bedrijfsongeval hebben als Thomas Berger erop staat. En hij heeft het ons al beloofd. Een mooi jaar 2009. Het jaar dat hij meedeed met beste zangers. En ja, toen al zong hij de sterren van de hemel. En dat is vandaag niet anders. Kon ik maar even bij je zijn van Thomas Berger.
2: Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar even

0: Ja, dit is toch waanzinnig mooi. Thomas Berg in de house. Niet normaal, Thomas. Niet normaal. Ik zag, het heeft Kobus zelf gedaan.
1: Ik ben ontroerd.
0: Ja.
1: Ik ben ontroerd.
0: Maar ik zeg toevallig net tegen Kobus ook. Het is toch eigenlijk bijzonder dat zeg maar een remake, een cover, beter is dan de originele.
2: Nee,
3: Gordon zong fantastisch in die tijd.
0: Ja, in die tijd misschien wel. Ja, maar dit is echt heel mooi. Heerlijk. Ja.
3: En
0: zo lang geleden alweer. Beste zangersman. Thomas, voordat jij afscheid neemt van ons, heb ik nog even drie luisteraarsvragen. We hebben de luisteraars eerder opgeroepen om vragen in te sturen. Ik heb er even drie uitgehaald. Eén daarvan is van Misha.
3: Okay.
0: Misha vraagt, wat is jouw slechtste eigenschap? die je van jezelf moet toegeven, maar waar je stiekem toch nog wel prima mee kan leven.
3: Oh, een slechte eigenschap waar je eigenlijk nog wel prima mee kan leven.
0: Ja.
3: Ja, ik heb af en toe te hard rijden.
0: Nou, ik heb het ook met snelheid.
3: Met snelheid? Ik hou van snelheid.
0: Ja, heb ik dus ook. Speedboten, waterscooters.
1: Oh, ja.
0: Het kan mij niet hard.
3: Heb je wel eens skydiver gedaan?
0: Dat heb ik ook. Ik heb alles gedaan. Eigenlijk alles waar ik op mijn leeftijd niet meer aan moet beginnen, heb ik allemaal. Schitterend mooi. Ja. Dat is toch super. Ja. Karin vraagt, wat is een guilty pleasure van jou? Waar je vrienden of je vriendin misschien, waar ze je nog wel eens mee uitlachen? Een film of een fout snackje of een gekke tik of iets?
3: Ja, gisteravond nog. En dan heb ik van die salted caramel ijs, weet je wel.
0: Oh, dat ja, is
3: die,
0: oh, ja.
3: Zo,
0: ja.
3: Dan eet ik zo'n hele bak leeg. en als ik gelukkig ben, dan, dat is heel gek. Als ik wakker word, dan doe ik het. Als ik een leuke film kijk, doe ik het ook. Dan gaan mijn voetjes heen en weer.
0: Ja.
3: Dan gaan mijn voeten zo heen en weer. Heel
0: wat
3: snel.
0: Schattig. Oh.
3: Meteen zo, die gaan heel, heel blij. Ja. Ik dan.
0: Ja. Dit zou ook zo'n moment kunnen zijn. Als ik eens een bak ijs bij zet, ga je
3: heen
0: en weer.
3: Ja, dan gaan ze heen en weer, 100%. Absoluut. Ja.
0: Ik doe er nog één, die is van Ruud. Als je de tijdmachine mocht instappen naar één specifiek jaar of een moment uit je leven, om het nog één keer te beleven, welk moment kies je dan?
3: De geboorte van mijn kinderen.
0: Ja, mooi hè?
1: Mooi.
0: Ja. Je had natuurlijk zoveel succes met jouw oudste zoon. We hadden het er natuurlijk eerder vanmiddag al eventjes over. Dat was dat duet, hè, vader en zoon. Dat was toch. Dat moet voor jou ook geweldig geweest zijn om dat te doen met Jack.
3: Ja, absoluut. Het is. Dan ben je echt super trots. En wat ik net al zei, dan sta je bijvoorbeeld in het Gelredome. En dan staat hij daar alsof hij het al 20 jaar doet. Hè. Ja. Dan blaast hij mij bijna omver met zijn. Met hoe hij het dan gewoon aanpakt. En hij zegt nu ook wel van ik weet niet eens of ik het eigenlijk wel leuk vind.
0: Oh, maar denk je dat hij dezelfde showbiz genen heeft als jij?
3: Nou, dat heeft hij wel. Ja. Zijn moeder is ook erg artistiek.
0: Ja.
3: Dus hij vindt het onwijs leuk. Maar hij heeft er nu een beetje van geproefd. En hij zegt, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel zo leuk vind. Dus ik weet niet of ik dan blij moet zijn of wat anders. Maar maakt niet uit wat ze alle drie, wat ze gaan worden of wat ze gaan doen. Je bent toch als vader heel erg trots op.
0: Als ze er maar plezier in hebben, dat is heel belangrijk. Ik beloof jou plechtig met twee vingers in de lucht, beste Thomas Bergen, dat we jou in ieder geval de komende 100 jaar gewoon vrolijk blijven draaien in de middagshow. En ik vond het onwijs tof dat je er even was en deze twee prachtige tracks hebt gezongen voor ons.
3: Helemaal wederzijds, dankjewel.
0: Thomas Bergen! Dankjewel. Thomas Bergen!
1: Ja, doe ik.

0: krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl slash

0: www.radio2.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voorbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met 57 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid. Daar is je vertraging 3 kwartier. De A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden 39 minuten. En de laatste ook in de buurt van Rotterdam, maar dan de A13 Rotterdam-Rijswijk voor Delft-Noord. En daar is je vertraging 45 minuten.
0: Radio Noordzee. Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Zo, dat is een man die kan delen.
1: Ja, de beat is ook voor jou.
0: Dat hoor je niet zo vaak. Nielson bij Radio Noordzee. En het lied is ook voor jou. En voor jou en eigenlijk voor iedereen. Het is Kop in het Zand. In de middagshow bij Radio Noordzee, waar de eerste werkdag er gewoon weer...

0: onder andere in de middagshow morgen. De man die zo'n beetje alle records breekt op dit moment.
1: Nou, daar zijn er twee van. Die wij morgen in de middagshow hebben. Ja. Dat is niet te geloven.
0: Kijk, Justin de Wild was natuurlijk al een paar weken geleden begonnen met Cheerio.
1: Ja. Ja.
0: En toen kwam ineens onze andere vriend Rutger van Barneveld even aanzetten. Notabene hier in het huis met Zwoele Zomernachten. Ja, en we dachten, ja, leuk liedje, maar we moeten het allemaal maar even rustig afwachten. Nou, dat is ook niet normaal wat die gast doet, hè, nu. Zo.
1: Ja, maar dat kon ook niet anders. Als hij je track laat primeuren in de middagshow van Radio Noordzee... dat is sowieso gewoon een garantie tot succes.
0: Dan gaat het hard.
1: Dan gaat het hard.
0: Je hoort hem zometeen. En morgen dus live vanuit het Radio Noordzee Café. En dan is woensdag is het 1 juli. En traditiegetrouw gaan er dan weer verschillende nieuwe regels en wetten in.
1: Oh ja.
0: Nou ja, er komt natuurlijk onder andere een fikse huurverhoging aan. En nog veel meer...
1: Huurverhoging?
0: Regels waar we zeg maar financieel niet op vooruit gaan.
1: Oh, verrassend.
0: Maar dan zijn we er nog niet met het zuur. Want ook het sturen van een brief wordt duurder. Althans, als je haast hebt en je brief de volgende dag bezorgt...
1: Als een spoeten, ja.
0: Ja, vanaf 12 juli mag PostNL namelijk 2 dagen doen... over het bezorgen van Nederlandse post. Maar wil je dan toch de volgende dag zeg maar de brief of de kaart bezorgd hebben... dan is een gewone postzegel niet meer afdoende. Dan moet je een zogenaamde Prio-zegel kopen. En die kost €3,95.
1: Vind ik op zich nog meevallen voor... Nee, maar voor een hele belangrijke brief.
0: Nee, joh. Ja, maar als je gewoon normaal, als je nu dus nog een brief zou sturen... dan plak je er een zegel op van een piek, denk ik.
1: En dan, zoiets.
0: En is hij morgen wel binnen. Maar het is 3,95, 4 keer over de kop.
1: Ja.
0: Hè? Ik weet niet hoe dat in Friesland geregeld is. Hoeveel knopen
1: postkoets.
0: Zijn er? Knopen, hoeveel?
1: Postkoets.
0: Oh,
1: we hebben een postkoets.
0: Ja, maar dat zijn...
1: 3 bakken haver en een wortel.
0: 7 knopen, denk ik, 3,95 omgegeven.
1: In porselein, hè?
0: Ja.
1: Maar daarentegen gaat het minimumloon wel weer omhoog.
0: Dat gaat wel.
1: Vanaf 1 juli,
0: gaat
1: 15 euro. Dus,
0: dat gaat allemaal. Ja. Maar wel 3,95 voor een briefje.
1: Ja, dat is misschien wel wat...
0: overdreven.
1: Ja.
0: Voor dat geld dan kun je de brief net zo goed zelf gaan brengen. En dan hou je nog geld over om koffie te pakken bij een tankstation onderweg. Denk ik.

0: de Mokkoning gaat een Radio Noordzee mok voor jou organiseren. Een echte, een heuse koffiebeker.
1: Ja, ja.
0: Waar ook thee in kan of melk. Zo.
2: Oh, dat kan ook.
0: Melk, bier, kobus.
2: Ja, bier kan erin.
0: Dus, wat drink jij graag?
2: Een rozeetje.
0: Rozeetje.
2: Ja, kan er ook in.
0: Kan er ook, een hele fles wel, denk ik. grote bekers.
2: Dat zijn joegels.
0: Verder ook de klompjes sleutelhanger. Die kan ook in de beker, maar die kan je beter aan je sleutelbos hangen.
2: Ja, en dat is een eyecatcher. Wij hebben namelijk met z'n allen op een woensdagmiddag al die klompjes hand voor hand uit het hout staan kerven, staan beschilderen en bestikkeren. Dus dat is een echte eyecatcher.
0: Wat een onzin.
3: Ik kan op je klomp aanvoelen dat dit onzin is.
0: Kom, jij riep het al eerder vandaag. Het was volgens mij 3:15 zo'n beetje. Riep je dat het vandaag modderdag is?
3: Ja, vanwege het feit dat we stil moeten staan bij modderen. En kinderen vooral met modder laten spelen, zodat ze in contact zijn met de aarde.
2: Ja, maar dat is wel goed. Ja. We zijn toch allemaal... Jullie hebben vroeger ook buiten gespeeld en dan kwam je gewoon echt zo smerig als wat thuis, gewoon onder het drek en de modder in het zand.
3: Ja.
2: Gewoon een beetje weerstand opbouwen ook.
0: Ja. Daarbij komt bij modder ook maar wat aan, dus...
2: ons hele leven al.
0: Ja hoor. Jij bent de quizmaster, Jonathan Mink.
2: Ja, zeker. Het gaat inderdaad om bloem even aan mijn mod.

0: €50. B, deze is voor Chris Woerts. Een halve bitcoin. Of C, 5 gulden.
1: Nou, in de tegenwoordige tijd denk ik wel een halve bitcoin. Nou, maar het zou kunnen natuurlijk. A, €17,50. B, een halve bitcoin. Of C, 5 gulden. Waar kun je het antwoord het beste kwijt?
0: RadioNoord2.nl. Dan zie je de Brad Pitt van de Lage Landen. René Verkerk zie je op je scherm verschijnen. Daaronder staat een WhatsApp-logo. Stuurbericht. Klik je op. Opent die bericht. En dan hoef je alleen maar A, €17,50. B, een halve bitcoin of C, 5 gulden in te tikken.
1: Hoe lang zetten we de klok?
0: Zullen we een kwartiertje 20 minuten doen?
1: Kwartiertje 20 minuten. Lijkt mij uitstekend. Nou, als je dat niet weet, hè?
0: Dan mag je altijd de hulplijn inschakelen.
1: Dan kun je beter gewoon inpakken. 17,50, een halve bitcoin of 5 gulden in de track van Bloem. Even aan mijn modder vragen. Wat vandaag modderdag is. Dit is Paal de Leeuw.

0: tickets voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis.

0: liggen. Lidl!
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bijna 6:30 vanavond en vannacht wolken 11 tot 16 graden. Morgen schijnt vooral in het oosten de zon regelmatig. En wordt het tussen 22 en 27 graden.
7: Maar er is één plek in Nederland waar het morgen extra mooi weer is.
6: En bloedheet wordt.
7: Het Noordzeecafé.
6: Het Noordzeecafé waar de dag van het Nederlandse lied zal plaatsvinden.
7: En jij kunt er gewoon bij zijn. Hè? Gewoon even appje achterlaten in de Radio Noordzee app. We hebben nog een paar plekken over. En die zijn alleen voor de allergezelligste mensen.
6: Oké, dus de laatste tickets eigenlijk mocht het niet. Maar we zijn in een soort van overtreding.
7: Nou, ik heb net al ongelooflijk op mijn sodomieter van de baas gehad.
6: Terecht.
7: Maar ja, weet je, ik denk het Nederlandse lied is er voor iedereen. Dus iedereen is ook welkom.
6: Heb jij
7: ook
6: morgendienst toevallig?
8: Ja, ik verheug me helemaal op morgen. Ben ik er morgen ook.
6: Oh nee joh. Oh, daar zit jij met de Vrogers.
8: Gezellig.
6: En met Rutger van Barneveld.
8: Nou, hartstikke leuk.
6: De zon zien zakken in de zee.
8: Ja, nou fantastisch.
6: Dat is gezellig.
8: Ik kan me niet blijer maken.
6: Zullen wij een Polonaise doen morgen samen?
8: Ik vind het goed.
6: Oh, leuk.
8: Nou, ik zet hem als eerste in hoor.
6: Dat klinkt goed. Oh, dat wordt een gezellige middag.
8: Heerlijk.
9: Ja. Radio Noordzee. Verkeer.
7: Gezellig is het ook nog op de weg met 25 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel-Polder. Daar is je vertraging 40 minuten. De A13 Rotterdam-Rijswijk voor Delft-Noord 34. En de laatste is de A76 Aken-Geleen voor Spouwbeek. Daar staat een auto met pech en je vertraging is 38 minuten.
9: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
6: Ja, we hoorden haar vrolijke stem al even. Inderdaad, meneer Laars, in de house. En vanavond, ja, het is een beetje gek met die tijd nog steeds. Is het 22, 25 of is het...
8: Nou, we gaan vandaag 33.
6: Oh, 22.
8: Dus hou gewoon 10:30 aan, ja. Dan ben je gewoon op tijd.
6: Ja, erbij, als je om 10:30... Ja,
8: dus eigenlijk heel netjes vanavond.
6: Prima, ja. 10:30 klaar en zit.
8: 10:30, hart van Nederland.
6: Dus, Jacobus, jij wilde even voorslapen, maar daar komt weinig van in.
10: Dat gaat dan niet lukken. Nee,
7: neem het op, hè, op de video. Op de videoband.
8: VHS.
10: Ik heb Betamax.
6: Ja, deze stralende... De verschijning wil jij niet missen vanavond om 3 minuten over.
8: Moet je wel even wakker blijven.
6: Blijf
8: wel
6: natuurlijk, hè? Graag voor wakker. Ja. Wat zit erin vanavond?
8: Nou, speciaal voor Jonathan als Fries. Voor jou natuurlijk het goede nieuws dat de Olympische Winterspelen naar Nederland komen. Tenminste, het lange baan schaatsen in 2030. En we zijn natuurlijk, onze verslaggever is nu lekker even naar Friesland om even daar de sfeer te proeven. Mm. En even de reacties te peilen hoe dit nieuws binnen is gekomen.
7: Sfeertje is goed.
8: Wat vind jij ervan?
7: Ja, ik vind het fantastisch. Ik denk dat de kaarten niet te betalen zijn en dat ze binnen no time weg zijn. Maar als ik de kans krijg.
8: En jij hebt natuurlijk connecties. Jij komt er vandaan.
7: Dat klopt.
8: Ik ben jouw beste vriendin, weet je toch, hè?
7: Nee, ik wil er wel heel graag naartoe. Het is uniek, sowieso in de provincie.
6: Zeker, leuk man.
8: Ja, super. Is toch geweldig?
6: Ik wil de verslag even wel aanraden om voor 11 uur weer de provincie uit te gaan. Want anders valt de luchtdruk weg. Ben ik dus het is wel Friesland.
7: Denk erom, hè. Je hebt nu een toegangsbewijs. Je kan nog worden ingetrokken.
8: Ik zei net op de redactie, we gaan daar toch wel live dan, hè, tegen die tijd.
7: Ja.
8: Nou, het zou leuk zijn. Nou ja, we sandwich het altijd een beetje behart van Nederland, wat luchtig nieuws, wat zwaarder nieuws.
6: Ja.
8: Dus ik denk, ik breng het hier toch ook, omdat ik het zelf namelijk ook echt heel erg belangrijk vind, is dat psychisch geweld strafbaar gaat worden.
6: Ja, goed.
8: Ook in de strijd tegen femicide, tegen huiselijk geweld ook, omdat dan blijkt, psychisch geweld, dus dan gaat het over stelselmatig traineren, pesten, stalken, dwangmatig controleren. Dat gaat eigenlijk vaak vooraf aan echt fysiek geweld.
6: Zeker.
8: En wat uiteindelijk uitmondt in femicide.
6: Ja.
8: Nou, dat gaat strafbaar worden. En eigenlijk ook hoog bestraft worden. Dus echt denk aan doodstraf, moord misschien wel levenslang.
6: Ja.
8: En om echt als poging om het aantal vrouwenmoorden naar beneden...
6: Ja, ja. Ja, het is, maar wat ik Het is eigenlijk laat in principe nog, maar, ja, maar het is goed dat het nu gaat gebeuren.
7: Want is het niet zo dat het eigenlijk het mentale lijden, dat kan echt nog wel 30, 40, nog wel langer, het hele leven kan het doorspelen. Ja. Terwijl als je iemand, het mag ook niet, een tik geeft, dat het na 2 weken voorbij is. Terwijl dat mentale lijden het hele leven lang kan zijn.
8: En dat maakt het ook zo extra moeilijk om voor vrouwen om aangifte te doen. Hè? Ja. Als iemand altijd tegen jou zegt, nou, je bent, niemand houdt voor jou, je wordt totaal geïsoleerd, je kan nergens heen. En ja, zolang het gewoon wettelijk ook niet mogelijk is om in te grijpen, maakt het voor de politie ook niet mogelijk, waardoor aangifte doen ook bijna geen zin heeft. Dus dit is echt wel een grote doorbraak.
7: Ja, zeker.
8: En vanavond spreken wij met Selina, zij is slachtoffer van huiselijk geweld. En zij zet zich nu echt in om andere vrouwen te empoweren.
6: Nou, prima, dat is perfect. Selina, we gaan dat vanavond met genoegen gaan we dat tot
8: en natuurlijk ook nog luchtigheid. Want ook wij gaan natuurlijk helemaal toeleven naar de wedstrijd van vannacht.
7: Ja.
8: We hebben ook even gepolst. Hart van Nederland panel.
7: Ja.
8: 1/3 van de fans blijft op.
6: Oké.
8: Okay. Oh, dat is eigenlijk nog best wel weinig, vinden jullie
7: het? Ja. Maar 3 uur.
8: Ja, het is laat. Ja. Maar ja, als echte fan. Wat doen jullie?
6: Ja, nee. Ik,
7: Teletext 101 morgen.
6: Kobus gaat sowieso kijken. Ik moet naar Schiphol.
7: Ik moet mijn zoon om 3 uur naar Schiphol brengen.
8: Dat is een goede combinatie.
7: Dus ik ga in de auto op Radio 1 luisteren, denk ik.
6: En ik denk dat ik dan ga kijken, want als Kobus alleen in de auto zit en hij verveelt zich, belt hij altijd even. Ja. Dus gewoon, maar jij, wat ga jij doen?
8: Ja, ik wil het eigenlijk wel gaan doen. Ik was wel in voornemens. We gaan altijd met allebei een vriendin van ons. Die heeft een soort een tribune in haar huis gebouwd.
7: Oh.
8: Banken, stoelen, barkrukken.
7: Oh.
8: En dan gaan we met z'n allen kijken.
7: Wat leuk.
8: En dat is dan vanavond om 3 uur 's nachts.
6: Zo.
8: En ik wil het eigenlijk wel gaan doen.
6: Maar trek je me helemaal door dan?
8: Ja, ik moet wel slapen, want ik moet morgen ook weer werken. Dus, maar je weet het, ik heb een pup. Dus ik ben sowieso s'nachts heel wakker.
7: Ja.
8: Dus ik denk dat ik dat een beetje combineer. En dat ik dan morgen toch nog even overdag wat gaat slaap gaan pakken.
6: Ja, want,
8: en dan ben ik er morgenavond
6: Het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij morgen bij ons aan de tafel zit in dat café met heel veel aanhangers ook van deze radioshow, dat jij ineens een klein walletje onder de ogen hebt.
7: Of een gaapje doet.
6: Dat kun je niemand aandoen.
8: Deze kan je echt niet aandoen.
6: Dat kun je niemand aandoen. Deze verschijning moet natuurlijk wel gewoon in volle naad gewoon aanschuiven.
8: Ah joh, ik denk dat we met z'n allen juist morgen wallen moeten hebben.
6: Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, we gaan er morgen verder over spreken.
8: Maar goed, we zijn natuurlijk te vinden in een Oranje Straat. En onze verslaggever is ook in Amsterdam, waar natuurlijk en de Marokkaanse aanhangers en de Nederlandse aanhangers de hele nacht zullen beleven. Daar is onze verslaggever de hele nacht bij.
6: Ja.
8: Dus dat zie je ook morgenochtend weer in onze
6: Leuk! Nou, 3 minuten over 11:30 is de exacte tijd. Maar zorg dat je even voor 10:30 klaar zit. Dan kun je het allemaal tot je laten komen.
8: Mira, tot morgen.
6: Tot morgen.

0: bedoeling dat wij Bloem al zouden draaien met Eva aan mijn moeder vragen.
1: Ik snap het wel, hij staat te popelen, hè?
0: Nee, tuurlijk, het is ook wel de oplossing in de quiz natuurlijk. De track die centraal staat, maar wij wilden eerst eervol nog even Jeffrey Hayes afkondigen met Loco, de zomertrack van dit moment. Hij was afgelopen vrijdag van zijn thuis. Hij heeft de Loco...
2: Ik zat al te kijken waar
0: hij... Waaier heeft hij achter.
1: Nou, maar die kwam ook goed van pas met die rothitte.
0: Ja, dat is 800 graden, weet je wel. Ja. Dan komt eigenlijk in principe alles goed van pas, laten we eerlijk zijn.
3: Radio Noordzee.

0: vandaag. Het is modderdag deze dag. Vandaar dus een vraag uit de track van Bloem. Minky, hoe zat het ook alweer?
1: Ja, even aan mijn modder vragen. En de vraag was, ja, hoeveel kostte nou zo'n kaartje voor de film van vanavond? Was dat 17,50 euro, een halve bitcoin of toch 5 gulden? Ja,
0: een klein rondje bellen maar.
2: Met Van Zanten.
0: U spreekt met Radio Noordzee. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het is erop of eronder, hè, vanavond?
2: Zeker.
0: Ja,
2: zeker.
0: Wat gaat het worden?
2: 3-0.
1: 3-0. Oh. 3-0. Ja. Ah, kijk, dan komen we er wel met zo'n instelling.
0: Meneer Van Zanten, wie gaat de eerste namens Nederland scoren, denkt u?
2: Robbie.
0: Die is wel in vorm, hè, nu, hè?
2: Hij is in vorm.
0: Ja, 3-0. Nou, het zou mooi zijn. Als we er nu voor kunnen tekenen, doen we het.
2: Zeker.
0: Ja. Zeg, voordat de wedstrijd begint hebben we nog een ander even leuk spel bijna. Dat is de René der Popquiz. Daarin staat Bloem centraal met even aan mijn modder vragen. Omdat het vandaag modderdag is natuurlijk. Dat is een leuke woordspeling. Het kaartje, het bioscoopkaartje, 17,50 euro. Een halve bitcoin of 5 gulden.
2: 5 gulden.
0: Laten we even horen.
3: Radio Noordzee.

0: die tijd hebben wij denk ik nog wel meegemaakt, meneer Van Zanten. Dat een bioscoopkaartje 5 gulden was.
1: Zeker, zeker.
0: Wat vind je dan, Kobus, nu 17,50?
2: Het is nu 17,50, ja. En in 1980 dus 5 gulden.
0: Ja, dat is maar 17,50 euro.
2: Ja, 17,50 euro.
0: Een kaartje van 40 gulden moet het eigenlijk zijn.
2: Ja, klopt.
0: In principe. Meneer Van Zanten, de Radio Noordzee Koffiebeker, de mok van Mokkoning is voor u. Misschien is het handig als we de voornaam erop zetten. Of zegt u nou Van Zanten, vind ik leuker?
1: Nee, doe maar John.
0: J-O-H-N. John, prima. Laten we de Mokkoning organiseren. En ook de klompjes Sleutelanger is vanavond voor u.
1: Dank je wel.

0: Radio Noordzee, Jeroen van der Boom en Luchtballon in de middagshow. 18:50 alweer bijna.
1: Het vliegt voorbij, hè?
0: Maandag zit erop. Sowieso altijd een hele leuke dag, omdat dat weekend, ja, er komt eigenlijk nooit een eind aan of zo. Op een of andere manier. Je hebt zondagochtend denk je weer, nou, laat maar gauw maandagmiddag zijn. Dan kun je weer wat genoeg kopen, toch? Hè?
2: Ja, nee, absoluut.
0: Dat is altijd wel lekker.
1: Maar we leven toe naar morgen.
0: Ja, maar dat, daar heb ik echt. Heb je er ook zin in? Ik vind het echt zo leuk.
2: Nou, ik ben alleen een beetje. Ik hoop niet dat we verliezen en dat we morgen toch met een klein beetje in een kater zitten.
0: Oh, zo bedoel je dat?
2: Wat ik bedoel? Dat we.
1: Ja,
0: we kunnen met z'n allen afspreken dat we ons humeur niet laten beïnvloeden door de voetbalwedstrijd.
1: Zullen
0: we
1: dat doen? Gek.
0: Dat is. Maar moeten we nog iets netjes aan of zo? Of zeg je maar nou gewoon normaal?
1: Ik denk dat de mensen en de mensen gewoon allemaal ons als onszelf willen zien.
0: Oh zo, oké. Okay.
1: Ja,
0: want morgen inderdaad de dag van het Nederlandstalige lied en komt dit radioprogramma uit een café, het Radio Noordzee Café. En we ontvangen de ene na de andere leuke artiest, dus het wordt echt een dolle boel vanmiddag.
2: Ik ben benieuwd.
0: Morgenmiddag. Zullen wij de pijp aan Maarten geven, of zeg je...
1: Nou, nou laten we het maar doen.
0: Uurtje
1: ja,
0: door
1: ja, nee, morgen ook nog.
0: Oké, pijp aan Maarten geven.
3: Nee, ik zeg oké, dan doen we dat.
4: Je

0: kogel door de kerk. Olympische Spelen na 102 jaar. Terug in Nederland. Heerenveen 2030. Gastheer van het schaatstoernooi. Nou, dat is toch heerlijk, hè?
1: Ach, man.
0: Frankrijk organiseert de Spelen, maar dumpt het schaatsen in Nederland. In Tialf, dat is alsof je een verjaardagsfeestje geeft. Maar de gasten naar de overburen stuurt voor het hoofdgerecht. zo komt het eigenlijk wel een klein beetje over op de een of andere manier.
1: Wat een
0: ja, het maakt verder niet uit, hè. We zijn er gewoon weer bij. Zeg, mooie avond, goede wedstrijd. En ja, tot morgen dan maar weer, hè.
2: Tot morgen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
3: Lees nu Lissabon. De nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad. Waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon. Nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekkers Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrack-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar Kruidvat, dansles, naar de woningbad.
3: Steeds
2: naar de...
3: verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

popmuziek is groter dan ooit. Dat moet vereeuwigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele anderen.

0: Noordzee. Alle info radionoordzee.nl.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Dus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Uh-oh.
10: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: jouw weekradios.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja,

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kraken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: I am Moana of Motunui.
2: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis.

0: lekker Lidl.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that is

Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
11: Fomar, voordeel markt. Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Radio
12: Noordzee. Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bestel je obu op netlink.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
13: Hamster!
15: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

Nederlandse popmuziek is groter dan ooit. En dat moet verenigd worden. Daarom roept Radio Noordzee 30 juni officieel uit tot de dag van het Nederlandstalige lied. Dit jaar vier je dat met De Vrogers, Guido van der Graaf, Justin de Wild en vele

0: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Lees nu Lissabon. De nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad. Waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon. Nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor

0: 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open, er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: 70 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en

0: voor al jouw WK-deals.
1: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
2: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
3: Keukeloods.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus
2: als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Boek nu een reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag! Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie, ik?
13: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
14: Echt waar?
13: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
14: Dat is stoer van mij.
13: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
14: Woehoe!
13: Op sunweb.nl.

0: Laat je toch niet liggen, Lidl!
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste, 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Morgen, de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: op radionoordzee.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware

0: liggen. Lidl.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
14: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van een nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinki Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vandaag de dag van het Nederlandstalige lied op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

rode rozen, de kleur van liefde, van weleer.